0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
7: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Holy, holy, holy are you, Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord. Sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Geloof, hoop en liefde. God

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
5: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: De gospelzender van Nederland. God Radio.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why didn't you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
11: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
5: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We zijn inmiddels aangekomen in les 2.4 en we gaan het hebben over de wet. En daar is natuurlijk veel over te zeggen. En de volgende les ga ik het hebben over genade. En die twee zijn heel belangrijk. Allebei om te begrijpen wat we hebben ontvangen in Christus Jezus. Om te begrijpen hoe we gerechtvaardigd zijn. Om te begrijpen waar we van vrijgekocht zijn. Om te begrijpen waar we niet meer mee te maken hebben. Waar we niet meer mee hoeven te dealen. En dus deze twee lessen die nu aan zitten komen zijn echt belangrijk. Die hebben mij heel erg geholpen. Deze waarheden hebben mij heel erg geholpen om te ontdekken wat mijn identiteit is in Christus. En en hoe dat nou precies zit. Hè? Hoe ik vrijgemaakt ben door de Zoon. Want wie de Zoon vrij maakt, zal waarlijk vrij zijn. Dus nou, voordat we naar de les toe gaan, wil ik heel eventjes openen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw liefde en genade. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord en waarheid. Dank u wel voor uw Heilige Geest. En dank u wel voor deze les, Heer, die u mij gegeven heeft op het hart om te delen met mijn broeders en mijn zusters. Zodat zij gediscipeld kunnen worden, deze waarheden kunnen pakken. Zodat ze handvatten krijgen en kunnen begrijpen, Heer, hoe ze kunnen wandelen in een leven van overwinning met u samen, Vader. Dank u wel daarvoor. U bent een goede God, Heer, en ik bid dat u naprediker bent van uw woord in hun leven aangaande deze les. U bent een goede God. Dank u wel in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Oké. In het begin van de schepping was er geen wet. Toen God de hemel en de aarde schiep, was er nog geen wet. Toen God Adam en Eva schiep en ze plaats in de Hof van Eden, was er nog geen wet. En omdat er geen wet was, was er dus ook geen overtreding. En in Romeinen 5 vers 13 staat geschreven, want totdat de wet er kwam, was er wel zonden in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Dus de mensen die voor de wet konden dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor hun daden. Ze konden er niet op aangesproken worden. Ze konden er niet om gestraft worden. Het maakte niet uit wat ze deden. Er was niets wat hun veroordeelde, want er was geen wet. En waar geen wet is, is ook geen overtreding. Waar geen wet is, is een overtreding. Dus de ongerechtigheden van de mensen, die werden echt zeer, zeer groot daardoor. Omdat ze begonnen zich aan elkaar te meten. Zij keken naar elkaar en dachten van, oh, nou ja, weet je, als ik naar hem kijk, ben ik zo slecht toch niet? Of als ik naar haar kijk, ben ik zo slecht toch niet? Weet je, ja, hij doet dit allemaal. Maar ja, weet je, ik bedoel, ik doe maar dit. Dus ja, hè, vergeleken bij een ander ben ik dan nog niet zo heel erg beroerd eraan toe, om het maar zo te zeggen. Want ze meten zich alleen maar aan elkaar. Ze hadden niks anders om zich aan te meten. We kunnen dat ook zien in de Bijbel. In Genesis 4, dat kunnen we lezen vanaf vers 8 tot en met vers 15. Maar daar zie je dat Cain zijn broer Abel doodsloeg vanwege jaloezie. En hij deed dat, maar hij werd niet veroordeeld door God. Waarom werd hij niet veroordeeld door God? Omdat er nog geen wet was. Cain werd zelfs met een teken van God gemerkt. En God zegt, als iemand Cain iets aan zou doen, dan zal ik hem zevenvoudig wreken. Dus Gods bescherming ging zelfs nog met Cain mee toen hij wegging voor het aangezicht van God. Hij ging weg voor het aangezicht van God. God stuurde hem niet weg. Hij zelf ging weg voor het aangezicht van God. Omdat hij wist dat hij iets gedaan had wat niet kon. Ja, maar God die gaf hem toch nog zelfs een merkteken. En dat was geen wet. Dus er was ook geen veroordeling. Nou, op een gegeven moment werd er een man geboren in Henoch, van wie de naam Lamech was. En dat kunnen we dan lezen in Genesis 4, vers 17 tot en met 18. En Lamech, die wist dat God Cain niet had veroordeeld, maar dat Cain juist werd beschermd door God. Hij had iemand gedood en God beschermde hem, in plaats van dat hij hem veroordeelde. En dus Lamech, die begon zichzelf te vergelijken met Cain. Cain die doodde zijn broer Abel zonder reden, uit jaloezie, en God beschermde hem. Dus dan zegt Lamech in Genesis 4 vers 23, zegt hij tegen zijn vrouwen Ada en Zila, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Cain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Weet je, Lamech zegt hier, als God Cain beschermt en wreekt terwijl hij om geen enkele reden iemand heeft omgebracht, ik had de reden voor om iemand te doden. Ik ben zo slecht nog niet als Cain. Dan zal God mij zeker wreken en beschermen. Zie je dus, hij bepaalde aan de hand van een ander, door zich te meten aan een ander, hoe goed hij zelf was. Ik heb dit gedaan, maar wat jij hebt gedaan is nog veel erger, dus ben ik zo slecht nog niet. En zo was het voordat de wet er kwam. Mensen begonnen zich in elkaar te meten en ze vonden dat ze het allemaal best aardig deden. En ze hadden dus geen enkel idee hoe slecht ze er in feite aan toe waren allemaal. Nou, als we verder gaan kijken in de tijd, dan komen we aan bij Mozes. We gaan even fast forward en dan komen we aan bij Mozes. Het Joodse volk is uit Egypte geleid door God met machtige wonderen en tekenen. En God wil dat volk dan apart zetten om hem te dienen. En zij zijn het uitverkoren geslacht dat God wil heiligen voor zijn naam. Nou, bij de berg Sinaï spreekt God dan. En hij zegt in Exodus 19 vers 5 en 6, hij zegt, als jullie mij gehoorzamen en mijn verbod in acht nemen, zal ik jullie beschermen en voor jullie zorgen. En God die zet dat neer voor ze en dan antwoorden hun in Exodus 19 vers 8 gezamenlijk. En ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen wij doen. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Ze waren er gewoon volledig van overtuigd dat zij dit wel konden. Dat zij alles konden doen wat God zei. Dat zij hem konden gehoorzamen en zijn verbond in acht konden nemen. Ze waren er heilig van overtuigd. Maar zij kenden Gods standaard helemaal niet.

en dat niet. En als je dit doet, gebeurt er dat. En als je dat doet, gebeurt er dit. En et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Al die regels, al die wetten, al die bepalingen die hij gaf in al die hoofdstukken. En iedereen zegt, eenstemmig, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. In Exodus 24, vers 3. Al de woorden die de Heere gesproken heeft, die zullen wij doen. En dan in Exodus 24, vers 7 staat, hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Dus ze zeggen het eenstemmig. Ze zeggen het vol overtuiging. Alles wat de Heere geboden heeft, alles wat hij gezegd heeft, dat zullen wij gewoon doen. Ze wisten zeker, waar dat doen we wel even. Maar toen Mozes de berg opklom om de stenen tafelen te ontvangen van God, gingen ze na een paar weken al meteen de mist in met een van de geboden. Zij maakten voor zichzelf een gouden kalf en begonnen het te aanbidden. Ze hadden net nog gezegd, alles wat de Heere zegt, dat zullen we doen. Nou, in Exodus 20 vers 3 staat, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat was een gebod van de Heere die hij gaf. En zij maakten na het ontvangen van de wet meteen deze overtreding door een kalf te maken wat ze begonnen te aanbidden. Dus ze braken gelijk al de wet. Gelijk, meteen. En de ene na de andere overtreding kwam. Ze kwamen er eigenlijk al heel snel achter dat het niet uitmaakte wat ze deden en wat ze probeerden. Maar ze realiseerden zich gewoon, het lukt ons gewoon nooit om ons aan de wet van God te houden. En doordat God al die regels en bepalingen gegeven had waarvan zij dachten van dat doen we wel eventjes, kwamen ze er gewoon achter dat ze er ellendig aan toe waren met de wet dan zonder de wet van God. Zie je, de wet deed namelijk iets in hun wat ze nooit hadden zien aankomen. De wet deed de zonde in hen aanwakkeren. En dat is de hele reden waarom de wet gekomen is. Romeinen 7 vers 7, daar zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. De zonde heeft door de wet een aanleiding gevonden en in de mens allerlei begeerte teweeg gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. En dat kunnen we lezen in Romeinen 7 vers 8 en Romeinen 5 vers 20. Dus wij zouden niet weten dat zonde zonde was als er geen wet was die zei dat dat zonde was. En daarom is de wet gekomen, zodat we zouden zien hoe ellendig we eraan toe waren. Dus God gaf de wet niet, zodat wij onszelf hier zouden rechtvaardigen voor God. Want als de wet iemand zou kunnen rechtvaardigen voor God, dan had Jezus niet hoeven te komen. Dan had Jezus niet hoeven te komen en tot stand hoeven te brengen wat hij tot stand heeft gebracht. Want jij kon gewoon al die werken doen en dan had je gerechtvaardigd geweest. Maar hij is daar nooit voor gegeven. Galaten 2 vers 21 staat, ik doe de genade van God niet teniet. Want als de gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Zie je dus, je kunt niet gerechtvaardigd worden door de wet. De wet, die werd aan ons gegeven als leermeester, zodat wij zouden begrijpen hoe zondig wij zijn en wij in deze ellendige staat een verlosser nodig hebben. Immers, door onze eigen werken gaan wij Gods standaard nooit halen. Door eigen prestaties gaan wij Gods standaard nooit halen. Door onze eigen inspanning gaan wij Gods standaard nooit halen. Het maakt niet uit hoe hard je je best doet. Het maakt niet uit hoeveel jij probeert om Gods standaard te halen. Je gaat het niet halen. Waarom niet? Omdat je een zonde natuur hebt. Je bent van nature een zondaar en dus leven in zonde. En als je in zonde leeft, dan overtreed je de wet van God. Zijn regels, zijn wetten, zijn bepalingen. En dus ben je te veroordelen. Want als je de wet breekt, ben je te veroordelen. Het was onze leermeester. Daarvoor is hij gegeven. Galaten 3 vers 23 tot en met 24 zegt, voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt. Dus voordat het geloof kwam, werden we bewaakt door de wet. Werden we als gevangenen opgesloten. Totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En daarnaast, de wet werd ook nooit gegeven aan ons heidenen. De wet werd gegeven aan het Joodse volk. Niet aan ons. Dus in dat opzicht zijn wij als heidenen feitelijk ook nooit onder de wet van God geweest. Wij hebben nooit iets te maken gehad met de wet van God die hij gaf aan zijn volk. Daar hebben wij niks mee te maken gehad. Het is nooit van toepassing geweest op ons. Alleen, ons eigen geweten overtuigde ons dat wij gezondigd hadden. Dus ons eigen geweten liet ons zien dat we ellendig waren. Romeinen 2 vers 14 tot en met 15 zegt, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet.
Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart.

0: Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zie je dus, je had de Jood onder de wet en de heiden zonder de wet, maar de heiden had de wet in zijn geweten, want hij wist in zijn geweten van dit is niet oké of dat is niet oké. Zijn eigen geweten beschuldigde hem, zeg maar. Hij was zichzelf tot wet, omdat hij, maakt niet uit, in ieder geval, degene die de wet niet heeft, de Jood, de heiden zonder de wet, die van nature doet wat de wet zegt, is, hoewel die de wet niet heeft, zichzelf tot wet. Dat was wat ik wilde zeggen. Maar hij was nooit gegeven, de wet was nooit gegeven voor de heiden. Hij was gegeven voor het Joodse volk. Dus in dat opzicht hebben wij nooit te maken gehad met de wet. Maar wij waren onszelf tot wet en ons geweten die getuigt daar ook van. Daarom zegt God dat er niemand te verontschuldigen is. Jood is niet te verontschuldigen. Heiden is niet te verontschuldigen. Niemand is te verontschuldigen. En dat kunnen we ook lezen in Romeinen 1. Ga ik heel even snel naartoe. Ik ben toch in Romeinen nog. Romeinen 1. Romeinen 1 vers 18. Daar staat. Want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Niet te verontschuldigen. Wij zijn allemaal niet te verontschuldigen. Jij bent niet te verontschuldigen, ik ben niet te verontschuldigen. De Jood is niet te verontschuldigen. De heiden zonder de wet, de Joodse onder de wet, niet te verontschuldigen. In Romeinen 3 vers 9, vers 10 tot en met 11 staat. Zoals geschreven staat. In Romeinen 3 vers 9 tot en met 11. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Niemand rechtvaardig, ook niet één. Zij die zonder de wet zijn, weten het. En zij die onder de wet zijn, weten het. De hele wereld is te veroordelen. De hele wereld is voor kataklima. Verdoemenis. Niemand kan de wet vervullen. En dat vraagt God ook gelukkig niet van ons. Dat vraagt hij niet van ons. Hij wilde slechts aantonen door de wet hoe zondig wij waren en hoe hard wij een verlosser nodig hadden om aan de standaard van God te kunnen voldoen. Hij wilde ervoor zorgen dat de mens enige richtlijn en grens zou aanhouden totdat het geloof zou komen. Daarom werden we als gevangenen opgesloten. Het hield ons een soort van in het gareel, in het gareel, zeg maar, totdat uiteindelijk het geloof zou komen. En hij wilde zorgen dat de mensen niet helemaal extreem ver weg waren, zeg maar, zodat er geen maagd meer overgebleven had geweest om Jezus uitgeboren te laten worden. Dus, want als er geen wet was, was er geen overtreding. En de mensen gingen gewoon echt een beetje rechtstreeks op de hel af. Met een noodgang, zeg maar. En het ging van kwaad tot erger, zeg maar. En dus, het was nodig dat God dit deed. Het was genade dat God dit deed. Dat hij ons de wet gaf. Zodat we zouden begrijpen dat we een verlosser nodig hadden. Maar tegelijkertijd ook zodat hij ons in geheel kon houden. Totdat het geloof gekomen zou zijn. En wij niet zo ernstig afgegleden waren. Dat er geen maagd meer was om Christus uit te doen voortkomen. Romeinen 3 vers 19 tot en met 20 zegt. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Omdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zou uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want door de wet is immers kennis van zonde. Dus de wet is gekomen om ons te laten zien hoe uitermate zondig we zijn. En dat we onszelf niet kunnen verlossen en dat we een verlosser nodig hebben. Om ons in het gereel te houden, hij was onze leermeester. Maar toen kwam Jezus en hij sprak deze woorden in Matteüs 5, vers 17 tot en met 20. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u beslist het Koninkrijk der Hemelen beslist niet binnengaan. Nou, er zijn heel veel mensen die zijn gaan geloven dat Jezus hier bedoelt dat wij iedere jota en iedere titel van de wet dienen te vervullen. En dat als wij niet beter ons best doen dan de fariseeërs en de schriftgeleerden, wij het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Want zo wordt deze tekst gebruikt door mensen die zeg maar denken dat ze nog onder de wet of de wet moeten houden of wat dan ook. Maar Jezus zegt niet dat wij die wet moeten vervullen. Nee, want we hebben gelezen dat we dat niet eens kunnen. Niemand kan door de wet gerechtvaardigd worden. Niemand kan de wet vullen. Niemand redt dat. Het is onmogelijk. Niemand is vrij van zonde. We hebben allemaal gezondigd. Dus dat gaat niet lukken. Nee, hij zegt, ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Wie is gekomen om de wet te vervullen? Christus is degene die gekomen is om de wet te vervullen. Dus in Jacobus 2 vers 10, als wij het zouden moeten zijn, er staat wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig gevonden aan alle geboden. Nou, ik kan je één ding zeggen, iedereen is minimaal op één punt gestruikeld. Niemand is rechtvaardig, niemand is vrij van zonde. En één ding is zeker, God zou ons nooit iets vragen waarvan wij wat wij niet zouden kunnen. Hij zal je niet iets geven wat je niet aan kan. En wij kunnen de wet niet vervullen. Dat niemand kan de wet vervullen. Niemand, niemand, niemand. Jezus zegt dus, de wet moet vervuld worden, maar ik ben gekomen om die te vervullen. Ik ben de vervulling van de wet. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen. Ik ben gekomen om die te vervullen. Matteüs 5 en 17. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Nou, Jezus vervulde deze door zijn volmaakte leven. Hij vervulde deze door zijn verlossende dood. En hij vervulde deze door zijn opstanding. Hij maakte de wet krachteloos en kocht ons hiervan vrij. Wat geweldig nieuws is. Galaten 3 vers 13 zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Weet je, de wet veroorzaakte vloek in ons leven, omdat we probeerden het allemaal wel, maar het lukte ons niet. Het is gewoon verschrikkelijk. Paulus schrijft er ook over. Misschien dat ik er nog even naartoe ga zometeen, maar misschien ook niet. In ieder geval, wat bedoelt Jezus dan met de gerechtigheid van ons die groter moet zijn dan die van de schriftgeleerden en de fariseeërs? Weet je, onze gerechtigheid op basis van de wet zou nooit groter kunnen zijn dan die van hen. Ik bedoel, zij waren gewoon, zij waren dag en nacht waren ze bezig met de wet. En zij waren voorstanders van de wet, zij waren wetgeleerden. Dus wij zouden onze gerechtigheid op basis van de wet nooit groter kunnen maken dan die van hun. Weet je, tenzij je als kind ook opgegroeid wordt daarmee en dan daarmee opgevoed wordt en dat zeg maar doet er al heel je leven lang. Maar ik bedoel, wij nu Joden of heidenen zonder de wet, die kunnen nooit onze gerechtigheid die op basis is van de wet groter maken dan die van de fariseeërs. En terwijl hij zegt, de gerechtigheid moet wel groter zijn dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Dus waar heeft hij het dan over? Nou, het kan alleen maar groter zijn wanneer wij de gerechtigheid van God worden uitgenaderd door geloof. Galaten 3 vers 11. Dus niet uit de werken van de wet, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar nu, Romeinen 3 vers 21 tot en met 24, is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en door de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Zie je dus, wij allen die in Christus Jezus geloven zijn zonder de wet gerechtvaardigd voor God door genade uit geloof. De wet gegeven aan de Joden die een vloek was en die een vloek voortbracht in ons leven en niemand tot rechtvaardigen maar juist op zijn knieën moest brengen, is volledig vervuld en afgeschaft door onze verlosser. Wij zijn niet meer onder een leermeester. Wij zijn niet meer gevangen gehouden door de wet. We zijn ervan vrijgemaakt, lieve mensen. Want wij hebben een gerechtigheid gekregen die groter is dan die van de fariseeërs en de wetsgeleerden. Die groter is dan die leiders. Want wij hebben een gerechtigheid die is nu uit God. En wat een heerlijkheid en wat een zegen dat wij niet meer onder de vloek van de wet zijn, maar onder de zegen van Abraham. Wij zijn nu samen met de gelovige Abraham gezegend. Weet je, en het is gewoon fantastisch. Dus laat jezelf dan ook gewoon nooit geen juk meer opleggen door mensen, door doctrines en dwalingen. Laat je geen juk meer opleggen. Weet je, laat je niet meer vertellen van je mag dit niet en je mag dat niet en je moet zus doen en je moet zo doen. En als je dit niet doet, dan zal God dat doen. En als je dat niet doet, dan zal God dit doen. En weet je, en ja, het klopt dat je bent behouden door genade, maar nu moet je al deze regels, wetten en bepalingen gaan naleven en feesten houden en toestanden en weet ik wat allemaal. En je moet de Sabbat hebben en je moet dit en je moet dat. En stop ermee. Stop ermee. Wees niet overgeestelijk. Wees niet wettelijk. Wees niet wettisch. Wees niet legalistisch. Weet je, je bent niet meer onder de wet. Je bent vrijgemaakt van de wet. Ga jezelf dan ook niet weer tot wet worden? Ga jezelf dan ook niet weer wetten op laten leggen? Ga jezelf dan ook niet meer weer onder de wet brengen? Paulus zegt, als jij je probeert te rechtvaardigen door het houden van de wet, ben je uit de genade gevallen. Weet je, dus je moet dat niet proberen. Ga niet proberen om op wat voor manier jezelf te rechtvaardigen voor God door je aan allerlei... We hadden bij ons op de missiereizen krijgen we heel veel mensen uit allerlei verschillende denominaties, maar ook gewoon mensen... Ik had iemand, deze kwam toevallig uit een Geestvervulde kerk. En die dan gewoon bekeren, dopen naar de Heilige Geest, zeg maar. En dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. En die was ook bij ons op missie. En die zei van, ik eet geen varkensvlees. En ik eet dit niet en ik eet dat niet. En ik eet zus niet en ik eet zo niet. Dus ik vroeg haar van, waarom eet je niet? Ben je allergisch? Of weet je, heb je een speciaal dieet? Wat is de reden waarom je dat niet eet? Nou, omdat de Bijbel zegt dat onrein is. En het is onrein. En dus omdat het onrein is, ja, eet ik het niet. Want ja, ik wil gewoon daarin gewoon gehoorzamen, zeg maar, aan God. Dus ik zeg van, oké, dus jij wilt je gehoorzamen aan die wet die God gegeven heeft in het oude verbond aan het Joodse volk, door dat niet te doen. Ja, zegt ze. Dus ik zei van, nou, sorry dat ik het zeg, maar hou je dan ook aan alle andere wetten? Hou je dan ook aan alle andere regels? Of alleen maar aan deze regel? Ze niet aan alle andere regels. Niet aan al het andere. Maar weet je, lieve schat, zei ik tegen haar, als jij één ding houdt, moet je alles houden. Je kan niet maar één ding van de wet houden en dan de rest niet. Dus of je houdt de hele wet, of je houdt geen wet. Als je de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, ben je schuldig gevonden voor de hele wet, aan alle geboden, Jacobus 2 vers 10. Dus dan heeft het dus totaal geen zin, want die heb je nu al 100.000 keer gebroken, omdat je maar aan één wet houdt. Dat is niet het niet eten van bepaalde producten. Weet je, en daarbij, als jij door de wet... jezelf door het houden aan deze wet, jezelf wilt rechtvaardig voor God, ben je uit de genade gevallen, is wat de Bijbel zegt. Dus de Bijbel zegt dat alles wat wij zegen in de naam van Jezus, is rein voor ons. Wij kunnen alles eten en alles drinken wat wij willen, ja, als we het zegen in de naam van Jezus. Maar als jouw geweten jou veroordeelt, nou eet het dan maar niet, want dan wordt het zonde voor je. Maar om het niet te eten, omdat God dat zegt in zijn woord, in het oude verbond, onder de wet, weet je, die wet is niet meer van toepassing op jou. Jij hoeft dat niet te doen. God gaat jou niet straffen omdat je varkensvlees eet. Als jij jezelf tot wet probeert te zijn, dan breng je jezelf als het ware onder de vloek. Weet je, je doet jezelf te kwaad mee. Nou, ik bedoel, als iemand geen varkensvlees wil eten, eet geen varkensvlees. Ik bedoel, ik ben ook zelf geen voorstander van varkensvlees. Het is heel sporadisch dat ik een keer varkensvlees eet. Maar het is niet dat ik geen varkensvlees eet omdat ik maar aan Gods wetten wil houden. Want ik ben niet onder de wet. Ik ben onder de genade. Ja, dus ik kan eten wat ik wil en ik kan drinken wat ik wil. Alleen, ik weet wat gezond voor me is en wat niet gezond voor me is. Dat is iets anders. Dat is een andere overtuiging. Ik stop bepaalde voedsel niet in mijn lichaam. Ik eet nagenoeg nooit. Dat zou misschien één keer per jaar een keer gebeuren. Omdat het op dat moment zo uitkomt. Wat dan maar in principe eigenlijk nooit meer. Eet ik bijvoorbeeld fast food. Ik zal geen namen noemen verder. Maar gewoon al die bekende fast food ketens. Daar eet ik niks van. Dat is allemaal troep, bagger. Het is gif voor je lichaam. Dus ik stop dat niet in mijn tempel. Niet omdat dat ik probeer de wet van God te vervullen en mijzelf te rechtvaardigen voor God door het niet te eten. Nee, ik eet het niet omdat het slecht voor me is. Dus dat is een andere reden, een andere motivatie. Ik ben niet onder de wet. En ik zei tegen haar, jij bent ook niet onder de wet. En dus ik heb het aangetoond. Ik zal nu niet alle Bijbelteksten aanhalen, maar Paulus spreekt er veel over. Ook over afgodenvlees en al die dingen meer. Maar ook over Petrus, die zag van, al die onreine dieren. En God zegt, wat ik rein noem, mag je niet onrein noemen. En wat ik heilig noem, mag je niet onheilig noemen. En gewoon dat we niet meer onder de wet zijn. Dat we vrijgemaakt zijn van de wet. En dat we vrij zijn van al die dingen. Dat we, Galaten 3 vers 13, dat we zijn vrijgekocht van de vloek van de wet. Omdat Christus voor ons een vloek is geworden. En wij zijn nu niet meer onder die leermeester. Wij zijn nu niet meer onder de wet. En daardoor hoeven we dus ook niet meer proberen om dat te gaan vervullen of ons daaraan te gaan houden. En nadat ik dat haar allemaal had laten zien, zei ze, mag ik een carbonaatje? Dus die begon gelijk alles te eten waar ze zin in had. Want ze zei, ik vind het allemaal heerlijk. Alleen ik eet het niet vanwege dat. Ik zeg, ja, Het is ook niet gezond voor je, weet je. Dus ik bedoel, God zegt dingen echt met een reden. Maar je hoeft het niet te laten, omdat je probeert die wet te vervullen, zeg maar. Nou ja, anyway, je begrijpt mijn punt. Dus, maar er zijn mensen die zichzelf gewoon tot een wet zijn. Ik ken mensen die bezig zijn om gewoon alle feesten, alle Joodse feesten te vieren. En zich aan alle dat soort dingen te houden. Aan maanden en tijden en dagen en weet ik wat allemaal. Daar proberen ze zich allemaal aan te houden. Maar je weet je, doe je ding. Weet je, ik bedoel, doe je ding. Maar als jij dat doet omdat je denkt dat je het moet doen om jezelf te rechtvaardigen voor God, ben je onder de wet en ben je uit de genade gevallen. En dan heb je een probleem. Dat wil je niet. Je wil onder de genade blijven. Ik bedoel, als jij zo wil leven, hey, prima. Maar niet om je te rechtvaardigen voor God. Alsjeblieft niet. Want geen werken van de wet, geen vlees, kan zichzelf rechtvaardigen voor God. Dus de enige rechtvaardiging die je nodig hebt is door Christus Jezus. Uit genade door geloof. En daar wil ik in de volgende les met jullie over gaan hebben. Over genade. En daar ben ik mega enthousiast over. En ik hoop dat deze les je gezegend heeft. Dat je wat wijzer bent geworden. Het is natuurlijk, ik raak gewoon de basis aan. Zeg maar, er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Ik zou je willen aanraden om Romeinen te lezen. De brief Romeinen. Daar kun je heel veel uithalen daarover. Ook Galaten kun je er heel veel over uithalen. Dus dan zou ik je willen aanraden om die twee boeken te lezen. Meerdere keren te lezen. Zodat je meer inzicht en begrip daarover gaat krijgen. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En ik hoop je te mogen verwelkomen in een nieuwe aflevering van de serie One Basics. God bless you. Doei doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm just about at the end of my teaching on the power of imagination. I've been teaching on this for 4 weeks. And I have a brand new book entitled The Power of Imagination. The subtitle is Unlocking Your Ability to Receive from God. And I have CDs and DVDs on it. And I tell you, this has been powerful. If you've missed any of this, I encourage you to please get the materials or at least go to our website, awmi.net, and go back and look at the archive teachings on this, because I tell you, this is powerful and it's something that very few people understand. When you talk about imagination, most people think of something that isn't real, fantasy. And that's not what I'm talking about. You cannot function without an imagination. Your imagination is a driving force in your life. Or as the Hebrew word that was translated, imagination, the literal definition of it, it means conception. Your imagination is where you conceive things. And in the New Testament, hope is how the Bible refers to a positive imagination. And you could take all of the scriptures on hope. Hope is an anchor of the soul. Hebrews chapter 6. And it enters into the holy place and it keeps us united to God. Man, I haven't even focused on that. I'm just skimming through this. There's so much more to say. I've also talked about how that your imagination is not always referred to by those words, but in 1 Kings chapter 19, Elijah saw himself dead at the hand of Jezebel, and because of it, he ran and depression came. Depression is a result of your imagination. It's because you haven't kept your mind stayed upon God. Isaiah 26:3, the Lord will keep him in perfect peace whose mind is stayed upon him. And the Hebrew word there, Y-E-T-S-E-R, is the same word that is translated imagination a number of different times, and that word means conception. It's your spiritual womb. If you are depressed, it's because you have not kept your mind, your imagination, focused upon God. You're seeing negative things instead of positive things. And what I started dealing with yesterday, and this is really important, that you need to start having a realistic imagination. Now, in a sense, that seems contradictory because, you know, I've been talking so much about you can't just look at what's right in front of you and be controlled and dominated and limited only to what you can see with your physical eyes. But there also, you can get into where you have false imaginations about who you are and what you can do. For instance, let's just say that a guy who's 5 foot tall has an image of him being the next great basketball player. Did you know what? If you're going up against 7-foot guys and you're 5-foot, I just don't think that's going to happen. That is not a realistic imagination. And you can imagine all you want to, and it's not going to change that situation. You need to think in line with what God's will is for your life. If you're only 5 foot tall, did you know God has a purpose and God will use you, but you need to get a revelation. It's probably not going to be a basketball player. If you're 70 pounds dripping wet, you probably aren't going to be able to play football with people that are 300 pounds and stuff. It needs to be a realistic imagination. You know, like I could sit there and use my imagination to say that I'm going to be the greatest singer that ever was. But that's not what I desire. That is not what God has for me. I can carry a tune, but that's not my anointing. That is not what God called me to do. But I have used my imagination. God called me to do things that in the natural would have been impossible. Did you know speaking in front of people? I used to be so introverted I couldn't even say hi to a person that I didn't know, that I hadn't already established relationships with. I was painfully shy. I was introverted. And now God has me doing things completely contrary to what my natural self is. And I had to see myself doing that. God has me reaching around the world. And I've already shared a lot of these things. I had to change the image that's on the inside. But it needs to be a image that you have let God implant things in you and you do what you are called to do. You know, the Bible says, I can do all things through Christ who strengthens me, Philippians 4:13. But if you get to where you start thinking that I can do all things and you leave off the through Christ, that is a false, that is a damaging image on the inside of you. And some of you might think, oh, I can do all things. Well, through Christ. But the moment you get to where you are independent of Christ, the moment you start using this teaching on the power of imagination and you start thinking that I am awesome and I can do all of these things and you just use God as a way for you to accomplish your own will, that is dangerous. You need to get away from that. I've used these verses, Proverbs chapter 13, verse 12, hope deferred, and hope is a positive imagination. If you have an imagination about something, and if it's deferred, if it doesn't come to pass, it goes on to say it makes the heart sick. If you have wrong goals, if you have wrong imaginations, and they don't come to pass because it wasn't God's will and therefore you don't have God's backing on trying to do it. Well, it is going to wind up making your heart sick. You know, I'm in the process of building a Bible college campus because God has led me to do this. And we now have, I think I just got a statement yesterday that we have something like $112.9 million worth of assets in just the last 7 years. God has blessed us. And it's awesome, but I've got a vision of much, much more. I've got a vision of building student housing, building a student activity center, building a sports complex, and making this just like a university. It's going to be second to none. I've got all of these things, but if I just come up with those things on my own, if it isn't God-inspired, well, then it's not going to come to pass. And when it doesn't come to pass, it'll make my heart sick. And so I have to constantly balance. God, is this just me dreaming or am I still dependent upon you? Am I being inspired by you or is this my pizza that's making me see these things come to pass? You have to, and the only way that I know to constantly be checking that and making sure it's accurate is you need to maintain a relationship with God where you are focused upon God and not just what He can do for you, but you need to love Him more than you love anything that He's doing. If you're building a business, you may have a goal. God may have put you in that business and stuff, but are the goals that you're establishing, are they God-inspired goals? Or are you just envying somebody else and wanting to be like them and you're just seeing how far and how high you can go? Or is it God-inspired? You know, in your marriage, you need to have realistic goals. I tell you, this is where so much relationship problems in marriage come from, because I remember this couple that I had do a marriage seminar with me one time, and the woman was the homecoming queen. She was just a beautiful Southern belle. And the man was the captain of the football team and the most popular. And they were just like Mr. and Mrs. Perfect, these Barbie dolls. They were just perfect looking people and perfect everything. And anyway, when they came together and when they got married, the woman had an idea that marriage was going to be just like, you know, Sleeping Beauty, that your Prince Charming comes and wakes you up and you ride off into the sunset and everything is perfect. Well, that's good to a degree, but did you know that life isn't going to be perfect? Marriage isn't going to be perfect. This man that I'm thinking about, he was one of the kindest, he was as close to being perfect, I guess, as you can get. And yet, his wife just expected him to take away every bit of her pain, that she'd never have another problem. She was putting expectations on her husband that even though this guy was a 10, he was a keeper. He wasn't perfect. And because she still had problems and she still had things going on, then she began to resent him, because hope deferred makes the heart sick. She had unrealistic expectations. She was looking to her husband to do what only God was intended to do. There's people watching this program right now that you are disappointed, and it's because you are looking to your mate to fulfill some things in your life that only God was intended to fulfill. And when they don't measure up, then even though they may be a very good person, and even though it may be God that put you together, you're going to have your heart made sick because you've got unrealistic expectations. You're demanding unrealistic things of your mate. And when that happens, your heart becomes sick, and then you get bitter towards your mate. This couple that I'm thinking about, the woman actually got so bad that she was going to kill herself. And it's a long story. It'd take the rest of my program to give it. But she had unrealistic hopes. And finally, she realized that only God could meet her needs. And so she got set free, and God put them together, and they pastored churches. I went to their church many, many years, and they were just a powerful couple. But they had to start having realistic expectations. And what I want to share today is that you need to realize that it's God working through you that is the source of your victory. It is not you. It's your position in Christ that makes you able to do all things. But if you ever leave off the last part of that verse, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. And if you just get to thinking that, man, I can do all things, I'm awesome, you are putting up false expectations, a false imagination, and I can guarantee you that sooner or later, you're going to do something stupid. You are going to embarrass yourself and God. You're going to fail in some area. And I know that there's some people right now, no, that'll never happen to me. Well, you just keep breathing. You come back to me in a year or two or 5 years or something, and I guarantee you, you're going to mess up. And if you are thinking that you are awesome and that the reason God is using you and that things are going so good is because you are just this awesome person, well, then you've got a false expectation. You aren't seeing yourself properly. Now, in Christ, I can do all things. In Christ, I am absolutely, I have a superiority attitude about who I am in Christ. But my spirit is the only part of me that is in Christ right now. I still have a physical body. I still have a mind that does not understand everything. I am not the complete, I am not that glorified person that I'm going to be. Right now, 1/3 of my salvation is complete. That's my spirit. But my soul and my body are still subject to corruption. Now, I don't have to submit to that. But to a degree, corruption is still in this physical body and in my soulish realm. It's only my spirit that's been perfected. It's only my spirit. It's only as I walk in the spirit that I'm going to experience victory. And if you don't understand that, and you get to thinking that, man, God, look what you've done. This this business has grown. This marriage is doing good. I laid hands on the sick and I saw somebody recover. And if you get to thinking somehow or another, it was your power. It was your virtue. You are setting yourself up for a failure. You need to have a positive image of who you are in Christ, but you also need to have an image of who you are without Christ. As Jesus said in John chapter 15, I believe it's verse 5, "For without me, you can do nothing." Now, you can get into a ditch on either side of the road. You know, if you're going down a road and you want to get to your destination, you might start into a ditch. And if you aren't careful, you could overcorrect trying to get out of that ditch, and you could hit the ditch on the other side of the road. There's a ditch on both sides of the road. You need to go right down the middle. And there is a balance between all of these things that I'm saying. You need to resist getting into this ditch over here that I am nothing and I can do nothing. No, you can do all things through Christ, but you can go so far in that direction that you forget that without Christ, you can do nothing. That even though in the spirit realm you are born again and you now have this supernatural ability and power, it's in the spirit. It's not in your flesh. It's not in your body. You need to be dependent upon God. And if you don't keep these things in balance, there's a ditch on both sides of the road. You can either get over here, I'm nothing, I can do nothing, or you can get over here to where, man, God, I am awesome. I can do all things. And you forget that it's through Christ, and you'll get into trouble doing that. Look at these verses in Ephesians chapter 2. In verse 1, it says, "And you hath he quickened." The word quickened here means to make alive, "who were dead in trespasses and sins." You were dead in trespasses and sins. The word dead here doesn't mean that you cease to exist. Death in the Bible is talking about separation. When a person dies physically, you don't cease to exist, but your spirit and your soul separate from your body, and this body decays and stuff. But you don't cease to exist. You're just separated from your body. And we were dead in trespasses and sins. That didn't mean that our spirit wasn't functional. It was functioning separate from God, independent of God. We were dead in trespasses and sins, "wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience." This is saying that before you got born again, you were under the influence of the devil. And you know what? This is totally offensive to a lot of people. Oh, no, I was a really, really, really good person. I wasn't like the rapist and the murderer and the thief. I didn't do all of those things. I'm a good person. You know what? Who wants to be the best person that ever went to hell? All have sinned and come short of the glory of God. You were a sinner, and you were by nature the children of wrath. That's what it goes on to say in the next verse. It says, "among whom also we all had our conversation in times past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others." Before you got born again, you had the nature of the devil in you. And again, this is super offensive to people. No, that wasn't me. I wasn't a bad person. Yes, you were. You might have been good relative to somebody else. But it says in 2 Corinthians chapter 10, verse 12, that they comparing themselves among themselves and measuring themselves by themselves are not wise. It's wrong for you to measure yourself to somebody else who's also a sinner and all of sin and come short of the glory of God, and that all of us were by nature the children of wrath. We may not have manifested that nature as bad as the person who murders and robs and plunders and steals and rapes and does all of these kind of things, but you were by nature a child of wrath. And now that you are born again, you got a new nature on the inside of you. When you get born again, 2 Corinthians 5:17 says, you become a new creature. Old things have passed away, all things have become new. But that's in your spirit realm. It's not talking about your body. You know, I have people come forward in my meetings all the time, and I lead them in prayer, and they get born again. But did you know that their body doesn't instantly change? If they were a man, they're still a man. If they were a woman, they're still a woman. You know, used to, I didn't have to explain that. But today, now you got to tell people it doesn't matter how you think about yourself. It's your plumbing that determines what God made you. And you are a man or a woman based on what God created you to be, not how you think in your mind. But when a person comes forward and gets born again, they are still a man. They're still a woman. They still have their thoughts. They don't have my thoughts. They don't have my memory of growing up in Arlington, Texas. They will have their memory. And you can change your mind and you can renew it to who you are in Christ. But it's not your body that changes. If you were fat before you got saved, you'll still be fat after you get saved. Old things didn't pass away and all things become new in your physical body. All things didn't pass away and become new in your mind. You still have your thoughts. You still have to renew your mind. But in your spirit, you became a brand new person. And I believe that. And I teach that. Man, that is what changed my life. But I still have a physical body that isn't changed. Someday it's going to be changed, but it's not changed now. I still have a mind that is susceptible to depression, to discouragement, to thoughts, to evil, to pride, to jealousy, to all kinds of things. And I need to recognize that it's in my spirit I'm new. It's in my spirit that I have the life of Christ. It's in my spirit that I have this anointing. And I need to learn how to walk in the spirit and not in the flesh. And I need to recognize that if I am in the flesh, I can't please God. Romans chapter 8 says that. There's many places that say that. I have to worship God in spirit and in truth. John 4, 24, God is a spirit, and those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. I can't come before God and relate to Him based on my performance, based on my body, based on my thoughts and stuff. I have to come before the Lord based on who He made me in the spirit. And so, yes, I really do emphasize who I am in Christ, but I'm also aware that I was by nature the children of wrath, even as others. And I tell you, if you don't understand this, I've used this verse in Proverbs chapter 13, verse 12, where it says, hope deferred makes the heart sick. Hope is a positive imagination. If you have an imagination and you see yourself this awesome person, not in Christ, but in your flesh, and you think that somehow or another in your flesh, in your mind, you are just superior to everybody else, you are going to see mistakes. You will fail. And all of your trust and confidence will come crashing to the ground. You know, I've got a friend of mine who just made some serious mistakes, cost himself and cost the ministry big time and stuff. And I told him, I said, you know, actually this could work out to be one of the best things that ever happened to you, because you are so talented and you're so gifted that you have done things in yourself and not through God. And the reason he got into trouble was because he got into himself and thinking that I'm just special. I don't have to abide by the same instructions that God gave everybody else. And he got caught and it cost him. And I said, this could actually be a good thing if you quit trusting in yourself. And because of this, you realize that, man, without Christ, I can do nothing. I need to stay in the spirit. I don't care if my flesh is better than your flesh. It's still flesh. It could be USDA choice flesh, and it's still flesh, and you need to have no confidence in yourself. That's what the Apostle Paul said. I'm going to get into that more tomorrow. I don't have time to get into it, but you need to recognize that you were by nature a child of wrath. You were under demonic influence before you got born again. I don't care if you were one of the nice people. You were still being controlled by the devil. And look at this. It goes on. I'm going to skip down, but in verse 12, it says that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenant of promise, having no hope and without God in the world. Did you know before you got born again, you had no hope? And somebody might say, oh yeah, I had a good life. Well, you may have had good hope relative to other people. You may not have been living in the gutter and stuff, but you didn't have a godly hope. You didn't see who you were in Christ. You didn't have the hope of a resurrection and living forever with God and stuff. relative to what God intended you to be, you were without God, having no hope, and without God in the world. We need to have a healthy respect for who we were and who we still are not without Christ. And then you need to balance that with who you are in Christ. Again, I'm out of time today, but tomorrow will be my last day to offer you this book and these materials. And so please listen to our announcer, and I encourage you to please get this. Remember, tomorrow is our last day to offer this over television. Listen to our announcer as he gives you this information, and please call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Caris Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met

0: voorbij gegaan. Dat betekent dat onze geest is wedergeboren, is opnieuw geboren. Onze geestelijke mens. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Als Paulus zegt dat alles is nieuw geworden, gaat dat niet over je lichaam, gaat niet over je ziel. Daar zit je wil, je karakter, je denken in. Nee, je geest is alles nieuw geworden. Jouw geest is één geworden, wedergeboren met de geest van Christus. En we zijn nu met hem gekruisigd, met Jezus gekruisigd, met hem gestorven. Je oude leven is gestorven, met hem begraven. Je oude leven is achtergebleven in dat watergraf. Met hem levend gemaakt, we zijn opgestaan. En we zijn met hem verheerlijkt. Wat betekent Efeze 2, vers 6? We zijn gezeten met Christus aan de rechterhand van God. En we hebben de Heilige Geest van God ontvangen. Nou, dat is wie we zijn in Christus. En in Christus hebben we ook de identiteit van Christus ontvangen. Dus aan het kruis vond een omwisseling plaats. Jezus hing aan het kruis. En de Bijbel leert ons, hij droeg daar onze zonde. Hij droeg daar onze ongerechtigheid. Hij droeg daar onze ziekte. Hij droeg daar de vloek. Hij droeg alles wat de mensen hadden op dat moment. Maar hij gaf ook alles aan de mens wat hij had. En Jezus gaf ons zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, zijn liefde. Hij gaf ons de zegen. Zijn striemen brachten ons genezing. Er vond daar een omwisseling plaats aan het kruis. En nu is onze wedergeboren mens is één gemaakt met Christus. Paulus zegt in Galaten 2, vers 20, niet langer ik leef. Hij zegt, want toen Christus stierf, stierf ik met hem. Ik ben met Christus gekruisigd. Dus Paulus, die keek naar Jezus aan het kruis en hij zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Hij stierf daar voor mij. Hij droeg mijn zonde, mijn ongerechtigheid. Dus ik ben met Christus gekruisigd. Niet langer ik leef, zegt hij. Niet langer mijn oude mens leeft. Maar Christus leeft in mij. En het leven, zover ik het nu nog leef, leef ik in het geloof van de Zoon van God. Nu leef ik door mijn geloof. En zegt de Bijbel, de rechtvaardige zal wandelen en leven door geloof. Je leeft in vertrouwen op het offer, op het heilswerk van Jezus Christus. Halleluja, ik heb mezelf nu al blij gepredikt. Maar, zegt Paulus hierover, in Romeinen 6, vers 14... gaat dus eerst dat hele stuk is dus, we zijn met Christus gekruisigd, opgestaan, begraven, levend gemaakt en verheerlijkt. En dan zegt hij aan het eind van het stuk, want de zonde zal niet langer over u heersen. Waarom zal de zonde niet langer over u heersen? Dan zegt Paulus, u bent namelijk niet onder de wet. Nou, hier zijn heel veel christenen die staan uit te stijgeren. Ja, maar Paulus, we zijn toch onder de wet en de wet van Mozes is toch voor eeuwig. En het is een eeuwigdurend verbond. En Jezus zei, er zal geen titel of jota van de wet afgedaan worden. En Paulus zegt, u bent niet langer onder de wet. Maar waar zijn we wel onder genade? Nou, hier zie je, en dat is alvast even een stap vooruit, maar genade is de sleutel voor een leven waar zonde niet langer over je heerst. Dus genade, en dat wil ik meteen aan het begin duidelijk maken. Ik geloof niet in een goedkope vorm van genade. Van joh, als je zondigt, maakt het helemaal niet meer uit. En weet je, het maakt niet uit wanneer we zondigen. Dat is nooit wat Paulus onderwijst over genade. Paulus onderwijst ons dat genade is de kracht om niet meer te zondigen. Dat is waar de nadruk van genade op ligt. Nou, hoe zijn we vrijgekocht van de wet? Nummer 1. Jezus voldeed aan de eis van de wet, want hij had nooit gezondigd. Daarom zegt dat Jezus werd geboren onder de wet. Hij was onder de wet. Maar Jezus voldeed ook aan de perfecte eis van de wet. Want hij had nooit gezondigd. Dus Jezus vervulde de wet. Stap 2 is Jezus stierf. Waardoor het verbond van de wet geen aanspraak meer op hem maakte. Romeinen hoofdstuk 7, daar leert Paulus, net zoals in een huwelijksverbond, dat je bent verbonden aan elkaar in het huwelijk zolang je leeft. Maar wanneer een van de twee sterft, heeft dat huwelijksverbond geen aanspraak meer, want een van de twee personen is overleden. En een verbond is krachtig zolang de partijen leven. Nou, Jezus die stierf aan het kruis, waardoor de wet geen aanspraak meer op hem had. Want Jezus was een gestorven persoon en hij stond weer op. Hij stond weer op uit de dood in zijn opstandingslichaam. Alleen als een soort nieuwe mens zou je kunnen zeggen. En daar had de wet niks over te zeggen. Maar, dan is het wonder, door de wedergeboorte zijn wij in Christus. Is onze oude mens gestorven, onze oude natuur is gestorven. Is met Christus achtergebleven in het watergraf, leert Paulus ons. In het graf. En onze nieuwe mens, onze nieuwe schepping is één met Christus en daar maakt de wet geen aanspraak meer op. Galaten 4, vers 4. Daar staat het nog één keer. Jezus was geboren onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Vrij te kopen. Dus Paulus zegt, u bent niet langer onder de wet. En Galaten hoofdstuk 4 zegt, u bent vrijgekocht. U bent vrijgekocht. Oké, even tot zover. En Paulus zegt dus, dit is de sleutel om een leven te leven waarin de zonde niet langer over je heerst. Dus dit is gewoon even een fundament. Als het goed is, heeft iedere wedergeboren christen, wanneer je echt wedergeboren bent. Ik heb het niet over als je naar de kerk gaat. Ik heb het niet over ik geloof dat God bestaat. Je kan naar de kerk gaan en niet wedergeboren zijn. Je kan geloven dat God bestaat, maar niet wedergeboren zijn. Zelfs de demonen geloven dat God bestaat. Dat zijn vormen van religie. Ja, ik ga naar de kerk. En sommigen zeggen, ik ga naar de kerk, dus ik ben een christen. Nee, dat hoeft niet. Het feit dat je ergens komt, maakt je nog niet per se tot iets. Het feit dat je gelooft, ja, maar ik geloof dat God bestaat. Oké, maar er zijn heel veel mensen die geloven dat er een God bestaat. Maar de Bijbel zegt, u moet opnieuw geboren worden. Je moet opnieuw geboren worden. En dat is het moment dat je, en daar heeft Handelingen 2, hebben we het ook heel diep over gehad, die wedergeboorte bestaat uit bekering, waterdoop en vervulling met de Heilige Geest. Dat is wat Petrus zei in Handelingen 2, vers 38. Laat in ieder van u zich bekeren, zich dopen en vervuld worden met de Heilige Geest. En dat is dat moment, hebben we het over gehad, dat onze geest wedergeboren wordt. Nou, iedereen die wedergeboren is, die heeft sowieso een zondebesef gehad. Laten we dat heel duidelijk zeggen. Iedereen die wedergeboren is, moet ergens een moment van zondebesef hebben gehad. Dat je weet, mijn oude mens, mijn oude natuur is zondig. En in mijn leven, ondanks dat ik opgegroeid ben in de kerk, dat mijn ouders me christelijk opgegroeid hebben, heb ik een aantal jaar zonder God geleefd en wilde ik helemaal niks met God te maken hebben. Maar toen ik een ontmoeting kreeg met Jezus, wist ik één ding. Ik heb het verprutst. Ik ben zondig. Ik ben onrein. Ik heb verkeerde dingen gedaan. Ik heb, weet je wel, ik ben weggegaan van God. Ik ben, weet je, ik ben verloren. Ik mis gewoon mijn relatie met God. Dat is altijd een punt. Als het goed is, gaat iedereen daar ergens een keer doorheen. Maar dan besef je ook, maar Jezus houdt van mij. Hij is gestorven voor mijn zonde. Hij heeft mijn zonde gedragen aan het kruis. Hij wil mij een nieuw leven geven, eeuwig leven geven. Dat is een moment van bekering. Je keert je af van je oude leven. Je keert je af van je zonde. En je ontvangt je nieuwe leven. Maar met je bekering in het Nieuwe Testament werd iedereen op dezelfde dag gedoopt. Behalve de apostel Paulus, dat duurde het 3 dagen. En dan zegt Ananias, jongen, wat wacht je lang? Handelingen hoofdstuk 9. Ik heb ook een boekje geschreven over de doop. Als je meer wil weten over de doop, de kracht van de waterdoop staat ook gratis in onze webshop. Maar met dat je je bekeert, laat je je ook dopen. En met je doop zeg je, ik heb nodig wat Jezus heeft gegeven. Met je bekering gaat het, zeg je, ik ben met Christus gekruisigd. Hij is voor mij gekruisigd. Maar nu zeg je, ik wil met Christus sterven. Mijn oude leven achterlaten in het graf. Opstaan in een nieuw leven. Dat is de waterdoop. En dan wat je nodig hebt, en dit is zo belangrijk, is de doop of de vervulling met de Heilige Geest. Want je kan niet in je eigen kracht, je kan niet met je beste wil dat nieuwe leven leiden. Maar wat we nodig hebben is de Heilige Geest van God. God zelf die in ons komt wonen. De Geest van Christus die in ons komt wonen. Die me nu gaat helpen om in dat nieuwe leven met Christus te wandelen. De Heilige Geest komt bij je. Hij komt bij je wonen. Hij komt in u wonen. Jezus zei, ik zal u niet als wezen achterlaten, maar ik kom weer naar u toe, want ik zal u de Heilige Geest geven. Nou, dat is de vervulling met de Heilige Geest die we nodig hebben voor dat nieuwe leven. En in dat nieuwe leven zijn we nu niet langer onder de wet, maar we worden geleid door de Heilige Geest. Waarom zeg ik dit? Omdat als het goed is, heeft iedere wedergeboren christen, wat ik al zei, een zondebesef gehad en heeft nu het verlangen om een heilig leven te leven. Als je als christen niet het verlangen hebt, misschien dat sommige mensen worstelen om een heilig leven te leven, daar heb ik het niet over. Maar ik zeg dit. Als je als wedergeboren christen niet het verlangen hebt om heilig te leven, is er iets mis. Want als het goed is met die wedergeboorte, heb je beseft dat je oude zondige natuur niks goeds teweeg brengt. Dat Jezus de prijs heeft betaald. Wilde je opstaan in een nieuw leven? Heb je je laten dopen om te zeggen, ik laat alles achter me? Heb je de geest van God ontvangen om te zeggen, Heere, help me in mijn nieuwe leven? Dus als het goed is, heeft iedere wedergeboren christen een verlangen om heilig te leven. Nou, met heilig leven bedoelen we niet dat je op zondagochtend heel de zondag in de kerk zit. Halleluja, glorie te zingen. En zo'n engelencirkeltje boven je hoofd. Een wit priestergewaad aan. Nee, daar hebben we het niet over. We hebben het over een leven waarin de zonde niet langer over je heerst. Waar zonde geen grip over jou heeft, maar dat jij regeert. Hè, dit is wat de Bijbel ons leert. Ik wijk hem af van mijn aantekeningen. Maakt niet uit. Volgens mij gaan we gewoon de goede kant op. Paulus zegt in Romeinen 6, vers 14... de zonde zal niet langer over u heersen. De zonde zal niet langer, wat een ander woord voor heersen, regeren. U bent namelijk niet langer onder de wet, maar onder genade. Dus onder genade zal de zonde niet langer over u heersen. Nou, daarom zegt de Bijbel dat wij geroepen zijn, dat God ons bestemd heeft, om met Christus te regeren. Dat is Romeinen hoofdstuk 5, vers 17. Want als door de overtreding van die ene, dat is Adam, de dood geregeerd heeft. Door Adam heeft de dood geregeerd. Heeft door de ene, geregeerd heeft door die ene. Veel meer zullen zij die de overvloed van genade, dat zijn wij. We hebben een overvloed van genade. En van de gave van gerechtigheid ontvangen hebben. Een overvloed van genade betekent, we hebben gigantisch veel ontvangen van wat we niet verdiend hebben. Dat is genade. Genade is, je had het niet verdiend. Uit onze eigen werk, uit onze oude natuur, hadden we het niet verdiend wat Jezus voor ons deed. Maar toch hebben we dat gekregen. We hebben een overvloed aan genade ontvangen. De gave van gerechtigheid. En nu is het resultaat dat ze in dit leven zullen gaan regeren door die ene. Namelijk Jezus Christus. In andere woorden, het is de bedoeling dat jij weer in je leven gaat regeren. Dat niet zonde over jouw leven regeert. Dat niet dingen die je eigenlijk niet wil, verkeerde patronen over je leven regeren. Dat niet de duivel over je leven regeert. Dat niet voodoo, witch, dokters en weet ik veel wat allemaal over je leven regeert. Maar dat jij samen met Christus regeert in je leven. Bepaalt wat je doet. Bepaalt welke kant je leven opgaat. En dan heb je dus, als het goed is, wat ik net zei, het verlangen om heilig te leven. Alleen dat komt alleen maar onder genade. En ik ga je uitleggen dus waarom dat zo is. Dat komt alleen maar als we leven onder genade. Oké, terug naar de aantekeningen. Genade is dus geen bedekking van zonde. Laat me dat ontzettend duidelijk maken. De genade is geen bedekking van zonde. Waarom? De wet en de offers uit het Oude Testament, die waren juist een tijdelijke bedekking van zonde. Als je het Oude Testament bestudeert, als je de wet bestudeert, als je Leviticus bestudeert, als je het boek Hebreeën bestudeert, die dingen van het oude verbond waren juist maar een tijdelijke bedekking van de zonde. Wanneer mensen, één keer in zoveel tijd bracht de hoge priester het offer, maar wanneer je zelf gezondigd had, moest je ook weer je offer brengen. En dan werd dat offer gebracht, dan werd een zondeoffer gebracht en de zonde was tijdelijk bedekt. Maar ja, de week daarna ga je weer de mist in en dan liep broeder Piet weer met een schaap. En iedereen zag hem weer gaan. Het ding is, het was allemaal tijdelijk. Het was een tijdelijke bedekking. Daarom zegt Hebreeën ook, het bloed van bokken, schapen, runderen kon de zonde niet wegnemen. Wat nodig was, was het bloed van een heilig mens genaamd Jezus Christus, die nooit gezondigd had, maar wel vrijwillig de prijs voor de zonde heeft betaald. Onder het Oude Testament was allemaal tijdelijk. Maar daarom zegt het boek Hebreeën dat Jezus heeft nu voor eens en voor altijd het perfecte offer gebracht. Jezus hoeft niet iedere keer opnieuw naar de aarde te komen en gekruisigd te worden op het moment dat iemand weer sterft. Want zijn heilige bloed heeft voor eens en voor altijd betaald voor de zonden die in het verleden zijn gedaan, die vandaag worden gedaan, die in de toekomst worden gedaan. Zijn bloed heeft daarmee afgerekend. Zijn offer heeft daarmee afgerekend. Maar genade is dus geen bedekking van zonde. Dat was juist wat tot onder het Oude Testament was. Wat is wel genade? Genade is de kracht van God om niet meer te zondigen. De Bijbel zegt in Johannes hoofdstuk 1 dat Jezus was vol van genade. Als genade een bedekking van zonde was, waarom was Jezus dan vol van genade? Hij had nooit gezondigd. Nee, Jezus was vol van genade en hij zondigde nooit. Dus genade is de bekrachtiging om niet meer te zondigen. Dus ik geloof persoonlijk dat iedere juiste prediking van het onderwerp genade moet resulteren in een heilig leven. Niet in een wetteloos leven, niet in een leven van zonde. Dan is er iets mis met de prediking van genade en hebben we genade te goedkoop gebracht. Want als je werkelijk beseft dat Jezus in genade heeft gedaan, dat hij de prijs heeft betaald aan het kruis, dat zijn bloed gevloeid heeft, dat hij dat heeft gedaan vanwege jouw zonde en ongerechtigheid, dan is elk verlangen naar zonde weg. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen hoofdstuk, ik heb hem toch nog open hier, Romeinen hoofdstuk 6, dan zegt hij in vers 1, hè, dan zeggen sommige mensen ook van ja, maar door de zonde kwam de genade. He, omdat er zonde was, was de genade nodig. Dan zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Zullen we dan maar blijven zondigen op dat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Volstrekt niet, zegt Paulus. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij die alle in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Je bent gestorven met Christus aan de zonde. De zonde zal niet langer over je heersen. Dus een goed begrijpen van genade zorgt ervoor dat je een verlangen hebt en de kracht krijgt om heilig te leven. Dus het begrijpen van genade is de sleutel naar een heilig leven. Nou, wat is genade precies? We hebben al gezien, de wet was niet in staat om een heilig leven te creëren. Waarom niet? De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 3, waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur. Toen God via Mozes de wet gaf aan het volk, hadden we te maken met natuurlijke mensen, met zondige mensen. Die kregen nu een set regels, alleen dat werd van buitenaf opgelegd. Maar van binnenuit was er niks veranderd. Het waren precies diezelfde zondige, ongehoorzame mensen, alleen nu met een set regels in hun hand. Waardoor ze in één keer wisten wat niet mocht en wat wel mocht. Alleen, er was van binnenuit niks veranderd. Ze hadden niet de kracht ontvangen om zich daaraan te houden. Sterker nog, Paulus zegt, het was zelfs de wet die zonde prikkelde in de mens. Omdat het de focus legt op wat niet mag. De wet zegt, u zult niet begeren. Maar met dat je daarover nadenkt, wordt er iets getriggerd in je oude mens. Het werkt niet zo goed om te zeggen wat mensen wel en niet mogen. Sterker nog, dat triggert juist iets in ons. Dat maakt een verlangen in ons los. En dat zegt Paulus ook. En de wet was dus afhankelijk van die menselijke natuur. Dus het lukte de wet niet. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 7, toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde die geprikkeld werden door de wet in onze leden werkzaam. Dus de wet deed eigenlijk het tegenovergestelde van wat God bedoeld had. Nou, Paulus maakt ook duidelijk, de wet was heilig en goed. Er stonden geen verkeerde dingen in die wet. Maar de mens was niet heilig en goed. De mens was gevallen, de mens was zondig en de mens was rebels. En had vanuit zichzelf niet het verlangen om heilig te leven. Daarom zegt Romeinen hoofdstuk 3 ook, er was niemand die God zocht. Er was niemand vanuit zichzelf rechtvaardig. Dus de wet werkt van onze oude gevallen mens. En genade werkt vanuit onze heilige, geheiligde, nieuwe mens. Dus we moeten eerst weten, wat is genade? Paulus zei eerst, de wet lukte het niet vanwege de menselijke natuur, vanwege die oude mens. Maar nu Christus gekomen is, zegt de Bijbel, hebben wij deel gekregen aan de goddelijke natuur, aan de goddelijke identiteit. Dat spreekt over de identiteit van Christus. Je hebt niet meer langer je oude, gevallen, zondige menselijke natuur, maar in Christus heb je een nieuwe natuur ontvangen. Alles is nieuw geworden. Dit is wat we moeten begrijpen. Sterk onderwijs over genade is precies hetzelfde onderwijs over wie je bent in Christus. Want wie wij zijn in Christus, wat onze identiteit is in Christus, is puur de genade van God. En als Paulus het heeft over dat we hebben gekregen wat we niet verdiend hebben, genade, heeft hij het altijd over wat Christus voor ons heeft gedaan. Het verwijst eigenlijk bijna altijd daarnaar. Er zijn heel veel teksten waar Paulus dan spreekt over genade en dan spreekt hij gewoon over gerechtigheid. Dus wat is het genade? Is onze identiteit in Christus. Wat is onze nieuwe natuur van onze nieuwe mens? Is ten eerste, en hier hebben we het ook over gehad in eerdere uitzendingen, daarom loop ik er maar heel snel doorheen. Is we zijn vergeven en God is onze zonde vergeten. De Bijbel zegt zo, God heeft ons in Christus vergeven. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. En Hebreeën 8 zegt, ik zal aan wandaden zal ik vergeven en aan hun zonde zal ik niet meer denken. Dus God heeft ons helemaal vergeven en aan onze zonde denkt God niet meer. In Colossens hoofdstuk 2 staat, hij heeft het uitgewist. De aanklacht heeft hij aan het kruis genageld en helemaal uitgewist. Er is geen gedachtenis meer aan onze zonde. Wanneer God nu naar ons kijkt, kijkt hij niet naar onze zonde. Hij kijkt niet naar onze oude natuur. Hij kijkt naar wie we zijn in Christus. Jezus heeft ze gedragen en het is verwijderd. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. En dan zegt Colossenzen 2 vers 13 dit. Toen wij nog dood waren in de overtreding en het onbesneden zijn van ons vlees, die menselijke natuur die was niet besneden, wat wel is gebeurd onder het nieuwe verbond door de doop. Samen met hem zijn we levend gemaakt. Dat heeft hij gedaan door al uw overtredingen te vergeven. Al uw overtredingen te vergeven. Soms komen christenen tegen en zeggen, ja, ik heb vroeger heb ik dit gedaan. Vroeger, al jouw overtredingen zijn vergeven. Hij is er geen één vergeten. En de Bijbel zegt zelfs, het handschrift dat tegen ons getuigde is uitgewist. Is uitgewist. Hij heeft dat weggenomen en aan het kruis genageld. En op grond van die wil, Hebreeën 10 vers 10, zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Christus. Eens en voor altijd gebracht. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden, dat zijn wij, tot in eeuwigheid volmaakt. Sterker nog, wij zijn volmaakt in Christus, zegt Paulus ook in Colossenzen en hier ook in Hebreeën. Wij zijn volmaakt in Christus. Je bent misschien nog niet volwassen in Christus, dat is een groeiproces. Maar je bent wel volmaakt in Christus. Dan hebben we het over geestelijke groei. Wanneer een baby geboren wordt, en de Bijbel leert ons wanneer we opnieuw geboren worden, 1 Petrus 2 zegt, we zijn pasgeboren baby's, pasgeboren kinderen. Nou, toen onze laatste zoontje, Seth, werd geboren, dan pakt zo'n kraamverzorgster, pakt die baby. Die kijkt, zit alles erop en eraan. Heeft hij twee armen, twee voeten, twee benen, 10 tenen, 10 vingers, doet hij het, weet je wel. Die kijkt er een keer naar, doet hij het. En dan op een gegeven moment komt ze tot de conclusie, ja, dat kindje is volmaakt. En dan geeft ze het aan, of eerst de moeder krijgt het eerst en daarna kijkt ze. Maar dan komt ze tot de conclusie, dat kindje is volmaakt. Maar ik kan niet dan meteen naar beneden lopen en zeggen, nou mooi fam, ik pak zijn fiets uit de schuur en dan kan hij morgen een appartement zoeken. En dan kan hij mooi op zichzelf. Hij is wel volmaakt, maar hij is nog niet volwassen. Nou, precies hetzelfde is met ons. We worden wedergeboren als baby's. We zijn wel volmaakt in Christus, maar we zijn nog niet volwassen in Christus. Daar kunnen we naartoe groeien. En geestelijke groei of geestelijke volwassenheid is, zeg ik altijd, je identiteit wordt tot je realiteit. Maar dat is ander onderwijs. Romeinen 5 vers 1, we zijn gerechtvaardigd. Dat is onze identiteit uit het geloof. We hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wij zijn geworden de gerechtigheid van God in hem. Opdat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. We zijn heilig, smetteloos en onberispelijk. Colossenzen 1 vers 21. Hij heeft u die voorheen vervreemd was en vijandig gezind, zoals bleek uit uw slechte daden, ook verzoend in het lichaam van zijn vlees door zijn dood. Om u heilig en smetteloos en onberispelijk voor zich te plaatsen. Jezus heeft jou heilig, smetteloos en onberispelijk voor je geplaatst. En hier staat ook weer, hij heeft ons voor de grondlegging van de wereld al in hem uitverkoren, opdat we heilig en smetteloos zouden zijn voor hem in de liefde. Nou nu, Jezus bracht ons genade en was vol van genade. Deze tekst heb ik al gelezen. Maar de Bijbel zegt, of heb ik al genoemd, Johannes 1 vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven. Maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Dus hier zie je een duidelijke tegenstelling. De wet kwam door Mozes, maar genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Nou, wat is zo belangrijk wanneer het gaat om een heilig leven? Dit is het verschil tussen de wet en genade. Onder de wet moest je ergens naartoe werken. Je moest naar een bepaalde heiligheid toewerken. Je moest proberen iets te bereiken. Dit wel doen, dat niet doen, dit wel doen, dat niet doen. En met een oude, gevallen, menselijke natuur probeerden ze ergens naartoe te werken, iets te bereiken. Maar het punt was, je bereikte dat nooit, want je maakt altijd fouten. Maar de wet werkt dus vanuit onze oude, gevallen, menselijke natuur en werkt ergens naartoe. Maar nu is genade gekomen. Die oude menselijke natuur is met Christus achtergebleven in dat watergraf. En nu is onze geest heeft genade ontvangen. We hebben gekregen wat we niet verdiend hebben, maar we hebben het wel gekregen. We zijn vergeven. We zijn gerechtvaardigd, rechtvaardig verklaard. We zijn heilig verklaard. We zijn smetteloos, we zijn onberispelijk. En we zijn volmaakt in Christus. Nou, dat is radicaal, maar dat is wel wat we zijn. Daar hoeven we niet naartoe te werken. Heb je ook niks voor gedaan? Dat is gewoon wie je bent. Vanaf het eerste moment dat je wedergeboren wordt, is dat wie jij bent. Daar hoef je niks meer voor te doen. Kan je ook niks meer voor doen. En ga je ook niks meer aan veranderen. Dat is wie je bent. Nu hoef je dus ook nergens naartoe te werken. Nu mag je ergens vanuit gaan leven. Want je hebt het al. Je bent het al. En het is makkelijker om heilig te leven als je het al hebt en als je het al bent, dan dat je moet proberen ergens naartoe te werken. Bovendien ben je niet meer afhankelijk van je eigen kracht. Je hebt het al ontvangen en je hebt zijn identiteit en daar werk je uit. En dat is het grote verschil. Met de wet wacht je, dit mag ik wel doen. Of dit moet ik doen, dat mag ik niet doen. En als ik dat doe, dan doe ik het goed en dan ben ik heilig en dan ben ik rechtvaardig. Maar onder genade weet je, ik ben heilig en rechtvaardig. En nu heb je zelfs dat verlangen om het goede te doen. Want Christus is voor jouw zonde gestorven. Je hebt je gedoopt en gezegd, ik keer me af van mijn oude leven. Je bent opgestaan in een nieuw leven. En nu heb je vanuit jezelf het verlangen om het goede te doen. Niet omdat de wet het zegt, maar omdat Christus in jou woont. En je die nieuwe natuur hebt. Zit in jou het verlangen om het goede te doen. En je werkt daarvan uit. En dat is het grote verschil tussen genade en de wet. Tussen genade en de wet.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Wil jij meer geloofsopbouwend en levensveranderend onderwijs horen? Kijk ook op het YouTube-kanaal van Frontrunners Ministries. Beluister de Frontrunners podcast via de bekende podcastkanalen. Of volg onze online Bijbelschool via bijbelschool.tv.
3: Jezus zegt in Marcus 16 dat de gelovigen onder andere te herkennen zijn aan het feit dat zij in tongentaal zullen spreken. Wat tongentaal is, wat het doet en hoe jij het kan ontvangen, ontdek je in het gratis boek 50 redenen om te spreken in tongentaal. Bestel nu gratis op frontrunners.nl.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Dus daarom zeg ik ook in mijn boek, onder het nieuwe verbond worden we aangespoord om door de kracht van de geest in onze nieuwe mens de verlangens van de oude mens te overwinnen en in Gods volmaakte liefde te wandelen. Want wat we nu gaan doen, kijk, genade leert jou. Genade leert jou iets, zegt de Bijbel. Laten we deze tekst eens lezen. Titus 2, vers 11. Titus 2, vers 11. Want, staat hier, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. De genade van God is verschenen aan ons. En leert ons. Genade leert je iets. En dan staat er niet en leert ons maar te zondigen, want het maakt toch niet uit. Nee, wat leert genade jou? Genade leert ons de goddeloosheid en wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Dat is wat genade je leert. Dus genade leert je iets. Als je kijkt naar het leven van Christus, als je kijkt naar wie Jezus is, als je kijkt naar zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid, en je beseft, ik heb die identiteit ontvangen, en dan heb je datzelfde verlangen. Dat is wat genade jou leert. Genade zorgt ervoor dat jij dat ook wil. Dus waar je nu onder het nieuwe verbond leeft, is door de kracht van de geest. En daarom zegt Paulus dat we door de kracht van de geest die oude mens overwinnen. Die oude verlangens, wat misschien nog in onze ziel zit, in onze denkpatronen, in onze gewoontes, in al die dingen. Daarom zegt de Bijbel, je moet je denken vernieuwen. En je voedt jezelf met het woord van God. Je wordt sterker, je laat jezelf leiden door de Heilige Geest. En daardoor overwin je die verlangens. Daardoor overwin je zelfs die kwade of slechte verlangens, of wat daar ook mag zitten. En dit is dus het verschil. Even nog een keer, de wet werkt van buiten naar binnen. De wet werkt van buiten naar binnen. Je krijgt een stel regels van buiten naar binnen. En het was afhankelijk van je oude natuur. Maar genade werkt van binnen je nieuwe natuur naar buiten. Genade werkt van binnen naar buiten. En werkt dus met die nieuwe natuur, niet met die oude natuur. Als we even terug naar Romeinen hoofdstuk 5, hebben we net gelezen. Paulus zegt, we zijn gerechtvaardigd in Christus, nu gaan we regeren met Christus. Paulus zegt, Jezus heeft dat gedaan omdat er zoveel zonde was. Dan zeggen de mensen, oh, moeten we dan nog meer zondigen? Dan komt er nog meer genade. Dan zegt Paulus in Romeinen 6, nee, volstrekt niet. Want weet u niet dat u gestorven bent met Christus, opgestaan bent met Christus, je oude leven achtergelaten is? Dat is Romeinen hoofdstuk 6. Ik loop even met je in de hoofdlijnen door een paar hoofdstukken Romeinen heen. Dan zegt hij uiteindelijk, de zonde zal niet langer over u heersen, want u bent niet meer onder de wet, maar onder genade. Dan legt in Romeinen hoofdstuk 7, zie je, soms is het goed om de grote lijnen te zien van het woord van God. Dan legt Paulus uit in Romeinen hoofdstuk 7 dat de wet alleen maar zonde triggerde en afhankelijk was van die oude natuur. Dat de wet op zich wel goed was, de wet was heilig en rechtvaardig, maar onze oude natuur niet en het spoorde ons tot het verkeerde aan. Dan zegt Paulus, ook in Romeinen hoofdstuk 7, ja, maar hoe komen we dan uit onder dat verbond van de wet als iemand sterft? Maar Christus is voor ons gestorven. En dat is ook de bekende zin dat Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar Paulus stelt een vraag en dan zegt hij, ik dank God voor Jezus Christus. En dan begint hij dus dat Jezus Christus voor ons gestorven is, dat we daardoor vrijgezet zijn vanuit de wet. En dan gaat hij in Romeinen hoofdstuk 8 gaat hij uitleggen dat we heilig leven. Dat we heilig leven, dat is het thema van deze uitzending, maar ik schets even het Bijbelse kader. Niet omdat de wet het van je vraagt, maar omdat je nu de identiteit en de geest van Christus hebt ontvangen en het daarom graag wil. Daarom graag wil. Daarom begint Paulus in Romeinen hoofdstuk 8 vers 1. Dan zegt hij, er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Daar is geen veroordeling meer. Maar ze hebben nu de geest ontvangen waardoor ze zelf heilig willen leven. We gaan even een stukje lezen, Romeinen 8 vanaf vers 5. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil. Dit is denk de NBV. Maar wie zich laat leiden door de geest is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Onze zondige verlangens brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan de wet. En is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Hebreeën 11 vers 6 zegt, we behagen God door geloof. Maar u leeft niet zo, dus dit gaat niet over ons, in de zin van, dat is niet de bedoeling. U leeft niet zo, u laat zich leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter uw zondige wil dood door de geest, zult u leven. Zie, die geest die in jou geplaatst is, die is veel sterker. Die kan dat zondige bestaan overwinnen. Allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. En we hebben de geest van God niet opnieuw ontvangen om als slaaf in angst te leven, maar om dat te maar om ontvangen dat we Gods kinderen zijn en kunnen zeggen, Abba, Vader. Dit is het ding met de wet. Je wordt niet langer geleid als een slaaf door de wet. De wet maakt een slaaf van je, zegt Paulus. Je krijgt gewoon opdracht van buitenaf. Ook niet langer als rebel door je eigen wil. Maar nu als kind van God, dat het hart en de geest van de Vader in zich heeft. Dat het hart en de geest van de Vader in zich heeft. Dat is wat genade is. En daarom helpt genade, helpt je om heilig te leven. Dus heel veel christenen zeggen, ja, maar hoe leef je nu dan heilig als we niet langer leven onder de wet? De Bijbel leert ons dat we nu, ten eerste hebben we genade ontvangen. We zijn dus heilig gemaakt, rechtvaardig gemaakt, vergeven. Dus nu heb je als het goed is het verlangen om heilig te leven. Daarnaast heb je de hulp van de Heilige Geest om heilig te leven. En als je de Heilige Geest de ruimte geeft, dan wordt jouw geestelijke mens die wordt sterker en sterker. En die overwint die verlangens van die natuurlijke mens. Het een beetje hetzelfde als je twee honden zou hebben, allebei een apart hok. Welke wordt het sterkst? Ligt eraan welke het meest eten geeft. Zo is het ook met ons leven. Als we onze oude natuur maar blijven voeden met allemaal oude patronen. Nou in theorie is die oude natuur die is dood. Die is met Christus in het watergraf achtergebleven. Met opgestaan in een nieuw leven. Maar onze ziel, onze wil, ons denken, ons karakter is nog hetzelfde. Waarom zegt de Bijbel, je moet je denken vernieuwen? Dus, maar als wij maar onze oude natuur blijven voeden, net zoals een hond, dan wordt hij op een gegeven moment gewoon sterker. Maar daarom moet je, dat ding moet je niet voeden, maar je moet je nieuwe natuur voeden. Dat is wat Petrus zegt, dat we verlangen naar het woord van God, want dat is onze voeding. Dus een sleutel naar een heilig leven is ook gewoon je veel voeden met het woord van God. En dat werkt stukken beter dan programma's zoals X on the Beach en wat heb je allemaal? Temptation Island en Goede Tijden, Slechte Tijden en weet ik veel wat je allemaal hebt. 1 Petrus 2. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Opdat u daardoor mag groeien. Opdat u daardoor mag groeien. Dus het ene moeten we afleggen, maar wat moeten we doen? We moeten ons voeden met het woord van God. Een baby wat die net geboren is, die krijgt melk, opdat hij mag groeien. Nou, wij hebben ook melk nodig, maar we hebben nodig de melk van het woord van God. We hebben nodig dat we onszelf vullen met wat God zegt. En dat we hierin lezen, wat is het hart van God? En dat we daaruit gaan leven. Nou, je hebt het al ontvangen. Je bent heilig, rechtvaardig, al die dingen meer. Maar nu begin je, die geest begin je te voeden als het ware. Die geestelijke mens begin je te voeden. En de mens bestaat uit 3 onderdelen. Geest, ziel en lichaam. Nou, onze lichamelijke mens voeden we heel de dag door. Weet je, we hebben drinken, je drinkt, je eet 3-4 keer per dag tussendoortjes. Die lichamelijke mens, die voed je. Die zielse mens, die voed je. Je ziel. Weet je, mensen die doen van alles met hun denken, met relaties om zich heen. Ze zijn bezig met hun zielse mens. Met gewoon de menselijke kant. Die gaat om ons denkvermogen, relaties, al die dingen meer. Als we die niet zouden voeden, gaat het heel snel slecht afwaarts. Daarom zie je vaak dat mensen die met pensioen gaan, dat die soms heel hard achteruit gaan, omdat die zielse mens niet meer gevoed wordt. Ze worden niet uitgedaagd in hun relaties. Ze gaan er geen nieuwe relaties aan met mensen. Ze hoeven hun denkvermogen minder te gebruiken. Met dat je het minder gebruikt en minder uitgedaagd wordt, en dus minder voet neemt dat af. Maar we hebben ook een geestelijke mens. En dat is eigenlijk de belangrijkste. En dus die moeten we eigenlijk nog meer voeden als die andere twee. Willen we dat die geestelijke mens sterk wordt in ons leven? En dat is een grote sleutel naar leven met God. Hoe leef je nu heilig? Nummer 1, je bent gerechtvaardigd en geheiligd. Dat is het verlangen. Je vertrouwt niet meer op je menselijke natuur, je eigen kracht, maar je gelooft in je nieuwe natuur en de kracht van de Heilige Geest. En vervolgens zegt de Bijbel dat we wandelen in liefde waarmee we de hele wet vervullen. Laten we eens een belangrijk stuk onderwijs hierover gaan lezen. En dat is namelijk Galaten. Want in Galaten spreekt Paulus namelijk over, we hebben de Heilige Geest ontvangen. En als het goed is, gaat de Heilige Geest iets in je leven doen. Galaten 5 vanaf vers 16. Daar staat dit. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Dus als jouw vlees iets verlangt, nee, we wandelen nu door de geest. Want het vlees begeert tegen de geest in en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet langer onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Wat zijn de werken, wat is het resultaat van als ons vlees de gang gaat? Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, ja, jezelf centraal stellen, oneenigheid, afwijking in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Dus nog veel meer van dat soort dingen. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Dat zijn geen dingen die bij het Koninkrijk van God horen. Maar, zegt Paulus, wij wandelen nu door de geest. De vrucht van de geest, dus wat de geest in jou uitwerkt, is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. En wie van Christus zijn, hebben het vlees met hun hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten wij dan ook door de geest wandelen. Nou, waarom? Aan de ene kant, dit is de paradox die we moeten begrijpen. Aan de ene kant zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 6, dat onze oude mens is gekruisigd, is begraven en die is dood. Maar aan de andere kant zegt Paulus, hey, als je van Christus bent, heb je je vlees en die vleeselijke verlangens gekruisigd. Nou, de kruisdood was iets anders als iemand doodschieten. Weet je, doodschieten is heel snel, het is gewoon bam en het is klaar. Maar de term die Paulus gebruikt om van onze vleeselijke patroon af te komen is de term kruisigen. Nou, wat was de kruisdood? De kruisdood was ten eerste een langzame dood, maar uiteindelijk stierf iemand aan verstikking. Normaal gesproken, en ik ga niet heel op een hele gruwelijke manier vertellen hoe mensen die gekruisigd werden omkwamen, maar uiteindelijk stikten ze. Ze stikten. Want ze hadden spijkers door hun benen, door hun handen. Ze moesten zichzelf constant optrekken om adem te kunnen halen. En uiteindelijk geef je lichaam dat op, je bloed, et cetera. En je stikt of in je eigen bloed of je kan geen adem meer halen. Dus uiteindelijk was het verstikking. Het was een uitputtingsslag. Nou, ons vlees zullen we soms moeten uitputten. Bepaalde verlangens die daar kunnen zitten van voor onze wedergeboorte. Sommige dingen zijn we in één keer vanaf. Maar sommige dingen, dat zullen we moeten uitputten. En dat kan voor iedereen anders zijn. Iemand die bijvoorbeeld voor zijn bekering zwaar verslaafd is geweest, kan een struggle hebben daarmee en kan daar nog steeds door verleid worden. Nou, ik heb geen drugsverslaving gehad voor mijn bekering. Dus als iemand bij wijze van spreken cocaïne voor mij op tafel zou leggen, doet dat niks met mij. Ik heb totaal geen verlangen naar daarna. Ik weet niet wat het doet met je lichaam, hoe je erop reageert. Dus dat triggert niks in mij. Maar dat kan wel iets triggeren in iemand anders, ondanks dat hij wedergeboren is. Maar daarom moeten we onze geest laten regeren. Want de vrucht van de geest is zelfbeheersing. Is dat we onszelf kunnen beheersen. En daarvoor moeten we de geest ruimte geven. En moeten we dus constant nog steeds keuzes maken. Nou, die keuzes maken we soms in geloof. En daarom vind ik het onderwerp geloof zo belangrijk. Want wat is geloof? Geloof is niet afhankelijk van je gevoel. Maar geloof is niet afhankelijk van je gevoel. Dus of ik het nou voel of niet, ik word niet geleid door mijn gevoel. Ik word geleid door wat ik geloof. Romeinen hoofdstuk 5, vanaf vers 5, daar staat dit. De hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in ons hart uitgestort is door de Heilige Geest. De liefde van God is uitgestort in jouw hart door de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in jou. Daardoor woont de liefde van God in jou. Of je nou voelt of niet. En nu moeten we de keuze maken om te wandelen in liefde. Om te wandelen in liefde. Nou, nu het gaat om heilig leven, betekent dat we wandelen door geloof. We wandelen door onze nieuwe identiteit. En daarmee moet je soms overwinnen de verlangens van het vlees. En moet je geloofskeuzes maken. En een heel simpel voorbeeld. Maar tenminste, niet een heel simpel voorbeeld. Maar op een gegeven moment toen ik tot bekering was gekomen, ontdekte ik dat iemand had mij iets aangedaan. Die had mij gruwelijk benadeeld. Ik ga niet zeggen hoe of wat, maar die had me mijn reputatie door echt gruwelijk benadeeld. En ik kwam erachter wie het gedaan had. En ik was tot bekering gekomen. Maar ik was zo ontzettend boos. En voor mijn bekering. Ik kan karate, jiu-jitsu, MMA, thaiboksen. Ik was zo ontzettend boos. Toen ik erachter kwam wie het gedaan had. Nou, je kan zeggen, ja, maar je bent toch bekeerd? Nou, ja. Alleen dan in één keer is die oude natuur, man. Waarom? Je laat je oude natuur je gang gaan. En je denkt, als ik die persoon te pakken krijg, weet je wel, ik ga naar hem toe, ik ga naar zijn huis toe, ik geef hem, ik doe in één keer een handoplegging. Alleen dan in een andere manier. En ik was zo boos. Ik was echt in staat om erheen te rijden en diegene een pak slaag te geven. En ik zat mezelf zo op te fokken in mezelf. En op een gegeven moment stond ik op het punt om naar mijn deur toe te lopen en naar diegene toe te gaan. En met dat ik de deurklink vasthoud, hoor ik de stem van de Heilige Geest die tegen me zegt, Tom, ik hou net zoveel van hem als van jou. En ik hoorde de stem van de Heilige Geest. En met dat ik de stem van God hoor, breek ik en begin ik te huilen en vraag ik God vergeving om wat ik wilde doen. Ondanks dat wat hij gedaan had nog steeds helemaal fout was. Maar ik vroeg gewoon vergeving. Ik zeg, sorry, dit is niet goed. Waarom? Dit is niet de vrucht van de geest. De vrucht van de geest is liefde, vrede, zelfbeheersing, geduld, goedheid. Nou, wat ik wilde doen daar, iemand op zijn neus timmeren, had niks te maken met liefde, niks met zelfbeheersing, niks met goedheid, had daar niks mee te maken. En dan maak je een geloofstatement. Een geloofstatement. En een van de eerste dingen die ik altijd doe is dan, Heer, ik kies ervoor in geloof om deze persoon te vergeven. Heb ik zin om hem te vergeven? Nee. Voel ik me alsof ik hem wil vergeven? Nee. Voel ik de liefde van God in mijn hart? Nee, verre van dat. Maar nu maak ik een statement in geloof. Want de Bijbel zegt, de liefde van God is uitgestort in mijn hart. En de Bijbel zegt, vergeef mensen. Dus nu zeg ik gewoon, Heer, ik vergeef het en laat los. En dan in plaats van dat je doorgaat in je vlees, ergens moet je jezelf soms een halt toeroepen. En dat kan met verschillende dingen in dat leven, in je leven, kan dat zo zijn. Dat je merkt, hey, ik heb hier ergens een patroon of ik heb iets wat hier zit. En bij mij was dat van vroeger, was dat agressie. En in één keer moet je zeggen, hey, dat is niet wat past bij mijn nieuwe natuur. Dat is niet wat past bij mijn nieuwe natuur. Zo moet je bepaalde dingen overwinnen. En bijvoorbeeld voor mijn bekering dronk ik best wel behoorlijk hoeveelheid alcohol. En ik wist gewoon van, joh, dat blijft, zeker in die beginperiode, blijft dat een zwak punt. Dus ik maakte toen gewoon een radicale keuze. Ik drink niet meer. En dan kom je altijd een discussie, is alcohol verboden? Ik geloof van niet. Maar voor toen was dat voor mij gewoon de juiste keuze. En dat vraagt inderdaad dan een keuze. Maar dat is ook je oude natuur kruisigen. Soms komen mensen naar mij toe en zeggen, ja, ik ben verslaafd aan mijn tv. Wat moet ik ermee doen? Gooi het ding weg. Gooi het ding gewoon weg. Doe hem gewoon weg. Ga thuis Bijbel lezen. Ga bijbelschool.tv volgen. Maar gooi dat ding gewoon weg. Al merk je, ik ben daar verslaafd aan. Als dat iets is in je leven wat geen goede vrucht voorbrengt, durf daarin radicale keuzes te maken. Ga niet iedere week naar voren om gebed te vragen. Al vraagt het gewoon één klik op de knop. Om te zeggen, opzeggen, stop ermee. En vervang het met iets anders. Vervang het met iets anders. Nou, je hoeft het niet te doen in eigen kracht. De Geest van God wil je helpen. Maar je moet hem wel de ruimte geven om hem te helpen. Ik heb ontzettend vaak ook mensen gehad. Ik ben ook jeugdleider geweest. En weet je, dan mensen worstelen met bepaalde dingen. En een van de dingen waar je vaak vragen over krijgt is mensen zeggen, ja, maar ik ben verslaafd aan pornografie. Hoe moet ik daarmee omgaan? Ik ben verslaafd aan pornografie. Nou, een van de belangrijkste dingen hierover, Romeinen 12, vers 21, zegt, word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, heel veel mensen hebben ergens een hele duidelijke nee. Nee, dit wil ik niet. Nee, ik wil geen porno kijken. Nee, dat wil ik niet. Maar je moet niet alleen een hele duidelijke nee hebben. Je moet ook een hele duidelijke ja hebben. Wat wil je dan wel? Wat wil je dan wel? Paulus zegt, overwin het kwade door het goede. Overwin het kwade door het goede. Dus alleen maar zeggen, nee, dat wil ik niet, is niet genoeg. Hoe overwin je dat kwade? Door het goede. Wat wil je wel? Ik wil vol zijn van het woord van God. Ik wil vol zijn van de geest van God. Ik wil gediscipeld worden. En dan begin je je leven anders in te richten. Niet alleen maar te zeggen, nee, dat wil ik niet. Je begint je leven anders in te richten. Dat betekent, ik begin iedere dag met tijd met God. Ik begin iedere dag met gebed. Ik word gediscipeld. Ik vraag iemand om mij hiermee te helpen. Ik plant mezelf in het huis van de Heere. Ik word onderdeel van een gemeente. En je begint je leven in te vullen met wat je wel wil. En niet alleen maar wat je niet wil. Dat is zo'n ontzettend belangrijke stap. En de Heilige Geest, weet je, die helpt je voor met een heilig leven. Alleen we moeten de vrucht van de Geest, moeten we ook daadwerkelijk vrucht laten dragen in ons karakter. Nou, laten we nog één keer doorheen lopen. De vrucht van de Geest is liefde. Liefde. Nou, 1 Korinthe 13, in mijn boek Bidden is ontvangen, ga ik hier diep op in. Hoe ziet wandelen in liefde eruit? De vrucht van de geest is liefde, blijdschap. Blijdschap. Ben je altijd blij? Maar Paulus zegt, verheug jezelf in de Heer in Filippenzen. Het is een keuze om blij te zijn. Het is een keuze om blij te zijn. Vrede. Ik wandel gewoon in vrede. Dit is ook een keuze die ik heb gemaakt. Ik wandel in de vrede van God. Ik ga niet mee in paniek. Ik ga niet mee in ruzies. Ik ga niet mee in felle discussies. Soms willen mensen je ergens bijtrekken. Kom hier, zeg hier iets over. Vind hier iets over. Allerlei mensen in paniek. Weet je, je ziet mensen hoog in hun emoties zitten. Ik wandel in de vrede van God. Ik wandel in de vrede van God. Weet je, mensen die hoog in hun emoties zitten, gisteren sprak ik bijna nog op onze bijbelschool. Weet je, mensen die hoog in hun ziel zitten, zijn zielig. Maar we zijn niet zielig, we zijn een geest. We willen geestig zijn, we willen leven door de geest. En gewoon wandelen in vrede. Zalig zijn de vredestichters, zei Jezus. Geduld. geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Al die aspecten zou je uren over kunnen preken. Zachtmoedigheid, zelfbeheersen, jezelf kunnen beheersen. Zachtmoedig zijn, nederig zijn. Het zijn allemaal dingen. Dat is allemaal vrucht van de geest. In andere woorden, de geest wil dat uitwerken in je leven. Als we hem daar de ruimte voor geven. Wanneer we mediteren op het woord van God. Zien wat de wil van God is. En in geloof kiezen om daarin te wandelen. En met dat je dat doet, wordt je karakter gevormd. En leef je een heilig leven. Zoals je merkt, we hebben het helemaal niet over de wet. Met gij zult en gij zult niet. Nee, we hebben het over het feit, je bent vergeven, gerechtvaardigd. De geest van God woont in je. Nu moet dat je verlangen zijn. En de geest van God begint je daarmee te helpen om dat te doen. Dat is hoe we een heilig leven leven. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed.
3: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs. En dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken? En wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
11: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen. Politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
12: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. We zijn bezig met de brief aan de Filippenzen, de christenen in Filippi. En eigenlijk, we hebben tot nu toe Romeinenbrief gedaan uit mijn hoofd, Galatenbrief gedaan, Efezebrief gedaan. En nu zijn we bij Filippi, Filippenzenbrief. En eigenlijk de doel is dat we eigenlijk alle brieven moeten doen. Zodat we aan het eind een hele teachings van meer dan 20 uur hebben aan de Nieuwtestamentische brieven van Paulus. Dat is een goede doel. Nou, mocht je luisteren van God Radio of waar je luistert en je moet ons ondersteunen om dit te kunnen blijven uitzenden op God Radio, dan willen wij je vragen om met ons partners te zijn. Dat kan natuurlijk via, als je naar www.choicenation.nl gaat, dan kan je geven of naar worldevangelismmission.com. Daar kunt u ook geven, zodat wij dit nog kunnen blijven uitzenden via God Radio. En dat het een zegen kan zijn voor u. Ik geloof dat het een zegen is voor u. Ik heb van vele mensen gehoord die ik niet ken. Zeggen ze, oh, ik luister naar je programma elke ochtend onderweg naar werk op God Radio. We prijzen de Heer ervoor. Dat is natuurlijk nummer 1 reden waarom we het doen. Is om een zegen te zijn. Een zegen te zijn voor anderen. En zodat je je dag kan beginnen met iets om erop te kauwen. Want Jezus zegt, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Nou, we zijn in Filippenzen 3 en Paulus zegt hier verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Paulus zegt je, het is mij niet onaangenaam, met andere woorden van, hey, ik zou het altijd blijven zeggen dat je je moet verblijden en ik ben er niet apologetic over. Waarom? Paulus zelf was in een moeilijke situatie toen hij deze brief schreef. Hij was namelijk in de gevangenis. Lees in Handelingen 16. Hij was in de gevangenis, maar de Bijbel zei dat midden in de nacht met Silas, ze baden en ze zongen naar de Heere toe. En de Bijbel zei dat iets was gebeurd en de gevangenisdeur ging open. En de portier, eigenlijk de persoon die de bewaking had over de gevangenis, was bekeerd. Met heel zijn familie. Dus wij moeten ons ten alle tijden verblijden, ondanks de omstandigheden. Want er is een doorbraak die voor ons ligt. En God wil dat gebruiken om ook andere mensen tot zichzelf te brengen. Nou, vers 2 zegt hij, let op honden, let op slechte arbeiders en let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij zijn wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Nou, hij zegt, let op honden. Nou, één ding van honden is dat honden wonen in huis. Nou, waar heeft hij het je over? Hij heeft het je over mensen, de valse leraars, die eigenlijk de christenen destijds wilden misleiden om zich te laten besnijden. Nou, dit waren niet Joden, oké? Paulus spreekt naar niet-Joden. Maar er waren bepaalde mensen, bepaalde Joden, die de heidenen die in Jezus zijn komen te geloven, eigenlijk zich worden laten besnijden. Want ze zeiden, ja, je gelooft in Jezus, maar je moet ook aan de wet houden. En Paulus was daar fel op tegen. Waarom? Omdat Paulus de openbaring had van wat Christus voor ons heeft gedaan aan het kruis. Okay? Nou, als je leest in Handelingen 15 natuurlijk, dan zie je dat er was een hele... Ja, het was een hele vergadering in Jeruzalem. Want Paulus kwam terug en de gemeente kwam bij elkaar. En ze begonnen te zeggen van, ja, we hoorden dat Paulus zegt tegen de mensen dat ze niet moeten dopen. Dus dat was een hele discussie. En toen kwam Jacobus, dat was een van de broers van Jezus. En ze besloten om een brief naar de gemeenten te sturen. Dus de heidenen, niet de Joden, maar de heidenen. Dat ze zich niet hoeven te besnijden, maar alleen maar niks met bloed moeten eten en aan de armen moeten denken.

Abraham en hij besneed het vlees van het voorhout op dezelfde dag, zoals God tot hem gesproken had. Nou, als je leest in vers 9, 17 vers 9, zegt hij, verder zei God tegen Abraham, en wat u betreft, u moet mijn verbond in acht nemen, en uw nageslacht na u, haal hun generatie door. Dit is mijn verbond dat u moet houden tussen mij en u, en uw nageslacht na u. O, wie mannelijk is, bij u moet besneden worden. U moet het vlees van uw voorhout laten besnijden. En dat zal een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Dat is heel goed. Dat zou een teken zijn. Het zou een teken zijn van het verbond tussen mij en u. Het is een teken. Nou, zolang de oude verbond nog was, het Oude Testament nog was, okay, dan deden ze dat. Maar in het Nieuw Testament zegt de Bijbel dat het besnijdenis is niet, hoe zeg ik dat? Het brengt niks aan jou. Of je besneden bent of je niet besneden bent, je bent al geaccepteerd in Christus Jezus. En het teken dat we geaccepteerd zijn in Christus Jezus is door Christus zijn bloed te vergieten aan het kruis. Hoor dat heel goed. Christus heeft zijn bloed al vergoten aan het kruis. Oké? Okay? Het is heel belangrijk. Ik moet dit zeggen, want ik kwam ooit iemand tegen. Ik was aan het evangeliseren. En ik kwam iemand tegen in de stad. En ja, een Nederlandse jongen. Gewoon, hij was misschien 26 of zo, 25 toen. En ik was met hem het evangelie aan het verkondigen. En hij zei, ik geloof al. En hij begon te discussiëren. En hij zei dat, ja, jullie moeten jullie besnijden. Ik zei, waar heb je het over? Hij zei, ja, de Bijbel zegt, je moet je besnijden. Ik heb mij ook laten besnijden toen ik tot Jezus kwam. Ik dacht, wauw. Hij zei, ja, ik was 23 en ik kwam tot Jezus. En in de kerk zeiden ze, ik moet mij laten besnijden. Ik dacht van, wauw. Toen liet ik hem de Bijbel zien, van wat het boek van Galaten zegt, in Christus besnijdenis heeft geen kracht, of niet besnijdenis heeft geen kracht, maar Christus. Al in een nieuwe schepping. Maar hij zei, nee, je moet je besnijden. Toen dacht ik van, wauw, mensen leven onder valse leer. Ik kan me niet voorstellen hoeveel pijn de jongen heeft gehad. 23, 24 jaar. En kijk, als je je laat besnijden uit gezondheidsreden, dat is wat anders. Oké, okay? Ik geloof dat besnijdenis goed is voor gezondheidsreden. Zelfs medisch zeggen ze dat. Dat het goed is om te besnijden, gezondheidsreden. Oké, okay, nogmaals, hoor mij goed. Dat is totaal wat anders dan besnijden om door God geaccepteerd te worden. Nee, dat is valse leer. Dat is eens en voor altijd valse leer. Want in Christus is niet de besnijdenis, maar Christus wij als nieuwe schepping. Als je leest in vers 3, Filippenzen 3, vers 3, zegt hij, want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen. Dat is een waarachtige besnijdenis. En in Christus roemen en niet op de vlees vertrouwen. Met andere woorden, ik vertrouw niet op mijn menselijke, vleeselijke dingen. Op mijn eigen efforts. Ik vertrouw op de genade van God. En daarin zal ik wandelen. Word niet misleid. Oké, okay? De besnijdenis begon bij Abraham, we lazen net in Genesis 17. God zei, dit zou een teken zijn voor u en mij als een verbond, oké? Okay? En ze deden dat de hele Oude Testament. Iedereen totdat Jezus kwam natuurlijk. En Jezus streef van het kruis. Hij komt terug uit de dood. Nu komen wij bij God niet omdat we besneden zijn. We komen nu bij God omdat wij in Christus Jezus geloven. Nogmaals, we komen bij God omdat wij in Christus Jezus geloven. En we zijn opnieuw geboren. We zijn een nieuwe schepping. Oké? Okay? Nou, hij zegt dus, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God dienen in Christus roemen. De Joden hadden een bepaalde valse zekerheid. Ze zeiden, ja, we zijn besneden, dus we zijn echt. Dat is een bepaalde valse zekerheid die ze hadden of hebben nog steeds vandaag de dag. Ze vertrouwen veel meer in dat ze besnijden zijn, dat ze door God geaccepteerd worden, dan in het volbrachte werk van Christus. Maar u en ik geloof dat u zelf geen Jood bent. Als je een Jood bent, maar je gelooft wel in Christus Jezus. U en ik hebben iets nieuws. Wij zijn een nieuwe schepping geworden, oké? Okay? En vers 4 zegt hij, hoewel ik reden heb om op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Nu gaat Paulus praten vanuit het natuurlijke perspectief. Nu gaat hij zeggen, hey, luister, ik heb meer reden om mij te roemen in mijn natuurlijke bekwaamheden. Oké, okay? Dan gaat hij zeggen,

0: Ja, ik ben besneden op de achtste dag. Uit de geslacht van Israël, van de stam van Benjamin. In Hebreeën uit de Hebreeën, wat de wet betreft een farisea. Nou, hij was een hooggeleerd. Nou, Paulus begon zijn natuurlijke bekwaamheden te noemen. Oké, okay, want hij wilde ze laten zien van, hey, luister, jullie die willen, ja, jullie die zich groot willen doen omdat jullie hebben besneden, luister, ik heb meer natuurlijk bereik dan jullie allemaal. Oké, okay? Dan zegt ik ben besneden, ik ben uit Israël, ik ben van de stam van Benjamin, ik ben een Hebreeër en ik ben een Farizeeër. Wat de wet betreft, de Farizeeërs waren de schriftgeleerden. Dus ze waren de geleerden, ze wisten veel meer over de wet. En sommigen kenden gewoon de hele wet uit hun hoofd. Zoals vandaag de dag de islam. Je hebt mensen die gewoon de hele Koran, kinderen die de hele Koran uit hun hoofd kunnen citeren. En wij als gelovigen, sommigen van ons, we kunnen ineens een aantal bijbelteksten uit onze hoofd leren. Kom op, verander dat. Amen. Zeg amen. Niet amen, maar amen. Halleluja. Ze hebben besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin en Hebreeën uit de Hebreeën, wat de wet betreft een farizeeër. En wat ijver betreft, een vervolger van de gemeente. Wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Nou, dit is best wel zwaar wat hij hier zegt. Hij zegt, wat de rechtvaardigheid betreft, die in de wet is onberispelijk. Dus hij zegt hier dat hij heeft aan alle geboden gehouden. Nou, dat kan natuurlijk niet. Oké? Okay? Want de Bijbel zegt dat allen hebben gezondigd. Maar volgens de natuurlijke standaard. Zegt Paulus, ik heb naar de wet geleefd. Onberispelijk, zegt hij. Ik heb naar de wet geleefd zover ik het weet. Maar we weten vanuit Gods standaard natuurlijk niet. Omdat allen hebben gezondigd. En daardoor missen de tegenwoordigheid van God. Allen hebben gezondigd. En daardoor missen ze de tegenwoordigheid van God. Wat de wet betreft, onberispelijk, zegt hij. Laten we dat even lezen. Allen hebben gezondigd. En missen daardoor de tegenwoordigheid van God. Romeinen 3, laten we lezen vanaf vers 21. Hij zegt, maar nu is zonder de wet de gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Hij zegt, zonder de wet de gerechtigheid van God is geopenbaard. Dus er was een optie om door de wet gerechtvaardigd te worden. Maar niemand kon zich aan de wet houden, want de wet was geestelijk. Zegt de Bijbel in Romeinen 7. Je moet eigenlijk een goede studie doen over het boek van Romeinen. Oké, okay? Nou, we hebben een hele teachings online op YouTube. Dagelijks brood Romeinenbrief. We hebben zelfs een hele marathon van gemaakt. 5 uur lang. Teachings over Romeinen 1 tot met 12. 5 uur lang, je kan gewoon binge-watching. Oké, okay? 5 uur lang studie over de brief aan de christenen in Rome. Zegt die vers 22, Romeinen 3 vers 22. Namelijk de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Vers 23, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En dan gaat hij door en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Dus de verlossing die we vandaag kunnen hebben, de rechtvaardiging die we vandaag kunnen hebben, komt uit de verlossing in Christus Jezus. Als je aan de wet wil houden om gerechtvaardigd te worden, dan is het al klaar. Is het al fout. Want allen hebben gezondigd en missen daardoor de heerlijkheid van God. Dus de Bijbel is duidelijk daarover, door onze goede daden komen wij niet bij de Heer. En daarom zegt hij dus, hij zegt, hoewel ik al deze dingen heb, of de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Dan zegt hij, maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Paulus zegt hier, oh, deze goede dingen die ik net heb benoemd. Hij zegt, wat voor mij winst was, heb ik als schade beschouwd. Dus wat voor mij winst is, heb ik als schade beschouwd. Hij zegt, ik heb het als een slechte deal beschouwd. Waarom? Omdat Paulus wist van al zijn natuurlijke bekwaamheden komt niks bij wat Christus voor hem heeft gedaan. En hij koos ervoor om alles neer te leggen. Wij moeten ook kiezen om al onze natuurlijke bekwaamheden neer te leggen en te zeggen, Heer Jezus, dank je wel. Door je genade leef ik. Door je genade bestaar ik. En dank je wel voor alles. Nou, ik geloof dat je gezegend bent vandaag. Tijd is alweer bijna om. En morgen gaan we door met de brieven aan de christenen in Filippi. Voor nu wil ik zeggen, God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl
0: Hallo, mijn naam is Moses de Muze, pastor van Church Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8:00 ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Holy, holy, holy, hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9:00, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Gisteren stonden we stil bij het kleed van bevrijding waar Jesaja over sprak. Vandaag zoomen we in op de mantel van gerechtigheid waar Jesaja ook over spreekt. We lezen nog één keer Jesaja 61 vers 10, waar staat: ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij 1. Het kleed van de bevrijding aan en 2. Hij hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61, vers 10. Gods genade is dubbel feest. Want nadat je het kleed van bevrijding hebt ontvangen, word je door Jezus volledig bedekt met de mantel van de rechtvaardigheid. Jezus is jouw mantel van gerechtigheid, de mantel van Gods goedkeuring. Alleen in hem verklaart God je rechtvaardig en word je door hem aangenomen als zijn kind. Bekleed met en gehuld in Christus gaat jouw karakter steeds meer op zijn karakter lijken. Het dragen van de mantel van gerechtigheid leert jou te staan in je nieuwe identiteit. Je leven hoeft niet langer gekenmerkt te worden door schuld, schaamte en schande. De mantel van gerechtigheid plaatst jou in een nieuwe positie van gerechtigheid, van eer en kracht. Het geeft je eerherstel en een nieuw leven om in eenheid met Christus te regeren onder alle omstandigheden. Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 10 dat we de nieuwe mens hebben aangetrokken die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt. Het Engels heeft een woord voor het kleed van bevrijding, mercy. En een woord voor de mantel van gerechtigheid, grace, vergeving en genade. Gods genade is dus dubbel feest, want hij heeft jou met zijn kleed en met zijn mantel omhuld. Je mag het Bijbelgedeelte uit Jesaja 61 vers 10 nu ook op jezelf toepassen. Je mag zeggen: ik ben zeer vrolijk in de Heer. Mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met Christus.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: God Radio, je radio leeft weer.
6: Dit is de Corrie ten Boom podcast, met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
7: Ik wou nu eens iets vertellen over een gevangene in Nieuw-Zeeland van wie ik een heleboel geleerd heb. Soms hoor je de mooiste preken van mensen die hun straf in een gevangenis uitzitten. Ik had gepreekt over de tekst: gij zijt het licht der wereld. Kun je dat zeggen tegen gevangenen? Zou het niet beter zijn te zeggen: je bent de duisternis van de wereld? Ik zal u eens wat zeggen. In vele landen heb ik voor gevangenen gesproken. Ik heb in de oorlogstijd aan de lijve ondervonden wat het betekent achter een deur te zitten die je alleen maar van buiten kunt openen. Misschien daarom voel ik zoveel voor ze. En nu heb ik in vele gevangenissen evangelisten leren kennen. Ik denk aan een kerel in Mexico. Het was een zware jongen. Hij had een vonnis van 18 jaar. Nou, dat krijg je niet als je alleen maar een auto steelt. Nu was er in zijn leven iets geweldigs gebeurd. De Heer Jezus had zijn hand op zijn leven gelegd. En hij had eens gebeden: kom in mijn hart, Heer Jezus. En toen was Jezus gekomen. Dat staat in Openbaringen 3, vers 20. Zie ik staan de deur en een klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. En dat was gebeurd. En die man werd toen de evangelist van zijn gevangenis. Toen hij daar kwam, had hij al de helft van zijn medegevangenen tot de Heer gebracht. Ik hoop dat u in de hemel komt en ik u daar zal ontmoeten. En dan geloof ik zeker dat ik u zal kunnen voorstellen aan heel wat vurige evangelisten die ik in gevangenis ontmoet heb. Kerels die nu nog hun tijd uitzitten. Maar dat niet alleen. We zullen er velen vinden die door hun de weg naar de hemel gevonden hebben. Een van de mannen daar in Nieuw-Zeeland die mijn preek hadden gehoord, zei na afloop: vanmorgen bladerde ik zo een beetje in de Bijbel. En toen vond ik de geschiedenis van 3 moordenaars. 1 heette Mozes. 1 heette David. 1 heette Paulus. Hè? Waren dat moordenaars? Jazeker. We kennen ze als helden Gods. Maar alle 3 zijn moordenaars geweest. En de gevangene zei: kerels, er is hoop voor jullie en mij. Wat kan God doen met een totaal overgegeven moordenaar? Ja. Wat kan God met u doen die luistert? Wat kan God doen met een totaal overgegeven fatsoenlijke zondaar? Wilt u overgeven? Dan zullen er wonderen gebeuren. Want u bent het licht der wereld. Dank u, Heer, dat dat mogelijk is. Dank u dat u zondaars, geredde zondaars, schoongewassen zondaars, gereinigd door uw bloed, dat u die kunt gebruiken als uw licht in deze donkere wereld. Halleluja. Amen.
6: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robin Prijs. Vandaag gaan we het hebben over levensheiliging begint in je gedachten.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: Britse soldaten zijn haast niet in staat om te spreken zonder te vloeken en schelden. Tenzij ze gered zijn. Dus ik hoorde dat dag in, dag uit, 4,5 jaar lang. Maar ik heb me er niet uit eigen wil aan blootgesteld. Ik kon er niet omheen. Ik heb het door Gods genade nooit bewust opgezocht. Ik heb me nooit bewust blootgesteld aan iets wat me zal bevuilen. Als predikant ben ik extra voorzichtig, omdat ik weet dat als ik iets mijn gedachten binnen laat komen, dan komt het er vroeg of laat uit. Mogelijk als ik aan het preken ben. Ik bewaak daarom mijn denken en Rut is mijn getuige. Dat doe ik dus niet. Ik laat bewust niets mijn denken binnen wat het woord van God zou kunnen bederven. Alles wat God me geeft om te verkondigen. Ik stel voor dat ieder van ons dit moet overwegen. Je hoeft misschien niet exact dezelfde houding aan te nemen als ik, maar je moet jezelf wel afvragen: raak ik het onreine aan? Stel ik mezelf onnodig bloot aan dingen die mijn denken vervuilen? Jezus zei: gezegend zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En het boek Spreuken zegt: behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Alles wat er in het leven is, komt voort uit je hart. Als je een zuiver hart hebt, dan zul je dus ook een zuiver leven hebben. En als je hart onzuiver is, dan zal ook je leven onzuiver zijn. Dat is een onveranderlijke wet die al het menselijke gedrag stuurt. En onthoud, wat je bewaart in je hart, dat bepaalt de richting van je leven. Je kunt niet de verkeerde dingen in je hart hebben en toch goed leven. En je kunt ook niet de juiste dingen in je hart hebben, maar verkeerd leven. Dus wat je in je hart hebt, dat bepaalt de loop van je leven. Toen ik ooit leraar was in Afrika, in Kenia, werd ik geïnteresseerd in verschillende Afrikaanse dialecten. Waaronder eentje dat heette Loragoli. Als ik dat goed uitspreek trouwens. Dat wordt gesproken door het Maragoli-volk. En ik was directeur van een opleiding voor Afrikaanse leraren. Ik weet niet meer waarom, maar ik liep ooit binnen op de slaapzaal van de jongens en in de Lagori-taal hing Spreuken 4 vers 23 aan de muur in hun taal. Het zij, omdat hun taal eenvoudiger is: bewaak je hart met al je kracht, want alles wat er in het leven is, komt eruit. En dat ben ik nooit vergeten. Alles wat er in het leven is, komt voort uit je hart. Dus als je een goed leven wil, moet je een zuiver, goed hart hebben. Een zuiver en schoon hart. En als je jezelf verontreinigt, dan ben jij uiteindelijk degene die daaronder het meeste zal lijden. Het gehoorzamen van de Bijbel is niet zomaar, of niet zozeer, om het heel vroom te zijn. Het is gewoon je gezonde verstand gebruiken. Want het werkt. Dan zegt God: ik zal een vader voor je zijn. En jullie zullen mijn zonen en dochters zijn, zegt de Almachtige Heer. God biedt niet aan om zomaar vader te zijn voor ieder die dat wil. Hij zegt: ik zal een vader voor je zijn als je naar mijn voorwaarden leeft. En dan voegt Paulus er nog aan toe: aan het begin van hoofdstuk 7. En je hebt me vast wel eens horen zeggen, als je in de Bijbel een omdat tegenkomt, dan moet je altijd kijken waarom het daar staat. En deze omdat slaat dus op de vorige twee versen. Omdat wij dan deze belofte hebben, geliefde, laten wij onszelf reinigen. Sommigen zeggen, sommige dingen doet God voor ons, en sommige dingen moeten we gewoon zelf doen, voor onszelf. Er zijn veel aspecten van heiliging die alleen God kan doen. Maar hier is iets wat onze eigen verantwoordelijkheid is om te doen. Laten we ons reinigen van alle vervuiling van het vlees en de geest. Vuiligheid van het vlees. Ik denk dat de meesten van ons een vrij duidelijk idee hebben wat dat inhoudt. Seksuele immoraliteit. Dronkenschap. Boosheid. Gescheld. Maar hoe zit het met vervuiling van de geest? Ik zal je één ding zeggen wat ik denk. Elke vorm van contact met het occulte is vervuiling van de geest. En vele christenen vandaag raken onbewust betrokken bij het occulte. Veel christenen lezen horoscopen. Klopt dat? Misschien niet de mensen die hier luisteren, maar laat ik je zeggen dat als je leefde in Israël onder de wet van Mozes en je las horoscopen, dan werd je ter dood gebracht. Dat is hoe God dat beschouwt. Ik ga niet in op een lijst van occultisme, dat is nu niet mijn doel. Maar ik ontdekte in mijn leven dat het me nogal wat tijd kostte om occulte invloeden helemaal te elimineren. Bijvoorbeeld, in Cambridge was mijn hoofdonderwerp van studie voor mijn proefschrift de filosofie van Plato. En heel veel mensen bewonderden Plato, ook veel christenen. In feite is er zelfs een vorm van christendom die heet neoplatonisme. Maar kortom, laten we ons reinigen van alle vuilheid van het vlees en de geest en heiliging nastreven in de vreze des Heren. Dus dat is een verantwoordelijkheid die op ons rust. Ik zou de rest van de dag kunnen spreken over hoe we dat kunnen doen, maar ook dat is niet mijn thema. Mijn thema is onze verantwoordelijkheid om zuiver te leven. Dat is niet iets wat God voor ons kan doen. Dit is iets waarvan hij zegt dat wij het voor onszelf doen.

0: dan nu de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Uitzien naar de wederkomst. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven. En alle volken, natieën en talen zullen hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet meer zal vergaan. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Ik richt me op wat boven is, niet wat op de aarde is. Als Christus mijn leven verschijnt, zal ook ik samen met hem in heerlijkheid verschijnen. U zegt, zie, ik kom spoedig. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
4: Hemelse Vader, vandaag begin ik opnieuw met dat krachtige lied. Maak mij rein voor u. En maak dat opnieuw het diepgaande thema van mijn gebed. Ik wil gewoon niet meer de onreine taal gebruiken die in de wereld om mij heen gangbaar is geworden. Reinig u mijn gedachten, Heer, zodat mijn mond voortdurend de negenvoudige vrucht van uw geest weerspiegelt. Bewaart u mijn hart voor alle onreinheid. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
5: And I want you to know God loves you.
4: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
5: He's never given up on you. You understand?
4: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
5: You may have given up on him, but he has never given up on you.
4: Je kunt hem opgegeven hebben, maar Hij heeft jou nooit opgegeven.
5: Thank you, Lord.
4: Dank u, Heer.
5: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
4: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
5: Praying to Jesus, not to me.
4: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
5: I'll give you the words. You say them after me.
4: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
5: Lord Jesus, I'm sorry.
4: Heere Jezus, het spijt me.
5: That I turned my back on you.
4: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
5: I went my own way.
4: En mijn eigen weg ben gegaan.
5: Tonight I repent.
4: Vandaag bekeer ik me.
5: I turn back to you.
4: Ik keer terug tot u.
5: I submit myself to you.
4: Ik onderwerp mijzelf aan u.
5: And I ask you to have your way in my life.
4: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
5: Take me as I am.
4: Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: I want you to say those last words again. Take me as I am.
4: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: In the name of Jesus.
4: In de naam van Jezus.
5: Amen.
4: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
6: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
7: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
8: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
9: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
10: What did you mean about going to Lazarus?
11: I said what I said.
9: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
12: Lord, why didn't you come?
13: Take away the storm. What is he doing?
9: Download nu de gratis app en start met kijken.
14: The Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled, goed ontmoeten.
8: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio. Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
15: Nu te zien op New Faith Network.
16: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
17: Apparently the best writing comes straight from the heart.
18: So what's in your heart?
15: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag. Wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: tonight. Hallelujah. Amen. He cares for us. Yeah.
1: Twintig uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info, ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
0: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
4: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
9: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op SamenChristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op SamenChristen.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info, ga dan naar marsvoorjezus.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: kinds- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: De gospelzender van Nederland, God Radio.
5: Oh. That's it.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Did you come? Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
8: Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
10: Apparently the best writing comes straight from the heart.
11: So what's in your heart?
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
9: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
12: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
8: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken, over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je De Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio. Go!

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen. Maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen. Zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

Dit is God Radio. De zender die je dichter bij God brengt.

0: voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Mazzel tov. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
4: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouw drukker.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
9: Nu te zien op New Faith Network.
10: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
9: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.
1: You ought to give him praise for that. Hallelujah. Somebody look at your neighbor and say, neighbor.

Love.

0: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crises zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid, spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
11: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn, de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven, is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
8: What did you mean about going to Lazarus?
9: I said what I said.
7: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
10: Lord, why didn't you come?
9: Take away the storm. What is he doing?
7: Download nu de gratis app en start met kijken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam. En dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander, de duivel, gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Heel wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
0: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijd.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen, elke dag opnieuw. En daarom komen we samen, als één lichaam, om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
8: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
6: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Paulus citeert in Romeinen 10 vers 6 een uitspraak van Mozes die zei: zeg niet bij uzelf, wie zal naar de hemel opstijgen? Dat wil zeggen om Christus mee naar beneden te nemen. De woorden van Paulus. De grote kerkhervormer Luther heeft ooit een bedevaart naar Rome gemaakt, waar hij in navolging van veel pelgrims de Scala Santa, de heilige trap, beklom. Volgens de traditie is de trap afkomstig uit het paleis van Pilatus. De trap die Jezus beklommen heeft om op het bordes aan het volk tentoongesteld te worden. In het jaar 326 heeft keizerin Helena de trap vanuit Jeruzalem naar Rome laten brengen. De toenmalige paus had aangekondigd dat iedereen die de trap op zijn knieën beklom, kwijtschelding voor al zijn zonden zou ontvangen. Ook Luther heeft deze trap beklommen. Tijdens de klim schijnt hij een stem gehoord te hebben die een vers uit het Bijbelboek Romeinen citeerde. De rechtvaardige zal leven door geloof, Romeinen 1 vers 17. En dat heeft Luthers leven totaal veranderd. Paulus haalt in zijn Romeinenbrief de afscheidsrede van Mozes aan. Hij zei dat Israël niet naar de hemel hoefde op te klimmen, omdat God naar hen afdaalde om hen zijn woord te openbaren, de Torah. Zo zijn er ook nu geen ladders naar de hemel die jij hoeft te beklimmen om door God goedgekeurd en aanvaard te worden. Want God is in Jezus, het levende woord, naar ons toegekomen. En door de Heilige Geest wonen de Vader en de Zoon nu in jou. Zodat je nu vanuit de hemel mag gaan leven. Door jou wil God een stukje van de hemel op aarde brengen. De zanger Jason Gray verwoordt dat prachtig in een van zijn liederen. God put a million doors in the world for his love to walk through. And one of those doors is you. With every act of love, we bring the kingdom come. Vandaag mag jij opnieuw een deur van de hemel zijn, waardoor Gods liefde de wereld kan binnenkomen.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: In Matteüs 25, vers 36 staat een merkwaardige tekst. Daar staat: ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot mij gekomen. En dan zullen we vragen: wanneer hebben we u in de gevangenis gezien en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en zeggen: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt ge het mij gedaan. Een levenslange in Duitsland schreef me eens een brief. Eens per maand mag ik schrijven, maar ik heb niemand in de hele wereld. Mag ik aan u schrijven? Wat een eenzaamheid. Natuurlijk kon ik wel ja zeggen en schrijven aan die man. Maar ik ben een zwerfster. Soms werk ik in landen waar de post me heel langzaam of helemaal niet bereikt. Daarbij begreep ik dat deze man één van de vele eenzamen was die leven achter de gesloten deuren van gevangenissen. Ik vond een vriend die het organiseren wilde. En zo kwamen er verschillende mensen die dit gingen doen. En het resultaat ervan was dat ik heerlijke brieven kreeg. Een eenvoudige vrouw die meedoet schreef me: ik was enthousiast over uw plan. Ik heb al jarenlang gebeden voor de mensen die achter prikkeldraad leven, maar nu kan ik iets

0: die al een hele tijd alleen in een cel zit. Hij schreef me: mijn leven was één ruïne. Maar nu heb ik de Heer Jezus gevonden en heb ik door hem genade ontvangen van God. Ik dank hem elke dag daarvoor en ik wil hem trouw blijven. Het is verbazingwekkend hoe vlug ik leerde om in den Heer Jezus te geloven. Dat wonder is gebeurd. Ik stond voor het kruis van Jezus en ik begreep ineens: hij ging ook door diep lijden en grote nood. Hij kan me begrijpen. Ik wil hem lief hebben en hem dienen. Er is nu ineens doel in mijn leven gekomen. Ik schrijf dit om u te tonen hoe gelukkig ik ben. Alsjeblieft, vertel me meer over de Bijbel en wat erin staat. De vreugde die Jezus geeft en de redding van een enkel mens zijn meer waard dan alle rijkdommen van de wereld. Het kruis van Jezus was altijd iets dat ver, heel ver weg was van me. Maar nu is het ineens vlak bij me. En het is of het tot me spreekt. Ja, ik weet dat God het hart veranderen kan van ieder mens, door als hij mijn hart veranderd heeft. Dit kan ik met grote zekerheid zeggen. Mijn hart is vol vreugde. Een ander schreef: ik nam de hand van Jezus aan. Altijd als ik een brief van u krijg, vergeet ik dat ik achter de tralies ben. Als ik 's morgens mijn ogen open, verlang ik naar Jezus. Maar ik weet zo weinig van hem. Vertel me meer over hem. Ik dank hem elke dag. Jezus hoort me als ik tot hem spreek. Ziet u ze zitten? Die man die der moedersziel alleen in zijn cel zit. Hoort u hem spreken met Jezus? Hoe kwam hij daartoe? Het was een eenvoudige vrouw die eerst bad voor gevangenen en toen begon met haar brieven. Wat zal die vrouw blij zijn als eens Jezus tot haar zegt: ik was in de gevangenis en jij hebt me bezocht. U moet ook maar eens vragen of u iets kunt doen. Begin maar net als die vrouw, eerst bidden voor de gevangenen en dan iets doen. Wat? Nou, misschien een brief schrijven. Weet u, u zult wijsheid nodig hebben, ook om de weg te vinden. Maar dat is zo fijn dat de Bijbel ons zulke heerlijke beloften geeft. In Jacobus 1, vers 5 staat: indien iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan alle geeft, eenvoudig weg en zonder verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Denk eens in. Als u eens zou horen: ik was in de gevangenis en je hebt me niet bezocht. Dan zullen ze hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer was u in de gevangenis en hebben u niet gediend? En dan zal hij antwoorden: voorwaar, ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze minsten niet gedaan hebt, hebt ge het ook aan mij niet gedaan. Heer Jezus, ik bid u, maak ons trouw door uw Heilige Geest en maak ons vindingrijk door uw liefde. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is my last day to be teaching on the power of imagination. This is the end of my fourth week. And I've got a brand new book on this, CDs and DVDs. And I tell you, this has been powerful. And this is one of those topics that just, it's everywhere in the Bible once you see it. And so I could just teach on this forever, but today is going to be the last day that we teach this on television. There's still a lot of material to cover. And if you've missed any of this teaching, please get the materials here. Either order these, this book and the CDs and the DVDs, or you can go to our website and you can look at all of the archived television programs. But I tell you, this is something that, I've never heard anybody else teach this the way that I'm teaching it. This is something that God showed me, and it has been a major

0: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
2: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
5: What did you mean about going to Lazarus?
6: I said what I said.
4: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
7: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
4: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: The Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. The Battled. Goed ontmoeten.
9: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden, zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
10: De werkweek zit erop.
11: Woehoe!
10: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Now before we start, say I belong to Jesus.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

Let that be your prayer tonight.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking.

Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop. Sick and tired of being sick and tired.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
6: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De Schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
11: What did you mean about going to Lazarus?
12: I said what I said.
10: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
13: Lord, why didn't you come?
12: Take away the storm. What is he doing?
10: Download nu de gratis app en start met kijken.
14: Je hoort het. Voetstappen. Misschien lijken het er maar een paar, maar je staat er niet alleen voor. In heel Nederland zijn er christenen zoals jij. Mensen die geloven, die hopen, die Jezus volgen. Elke dag opnieuw. En daarom komen we samen als één lichaam. Om zichtbaar te maken wie ons verbindt. Kom naar de Mars voor Jezus in Rotterdam. Loop mee op zaterdag 27 juni 2026. We verzamelen om 12 uur bij station Rotterdam Centraal. Samen geloven, samen getuigen van Jezus. Eenheid, hoop en verbinding. Voor meer info ga dan naar marsvoorjezus.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform.

0: van Nederland.
1: De werkweek zit erop.
2: Woehoe!
1: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op